0: met de inschrijvingen naar het laagste niveau in 5 jaar tijd. En ook de UCLL merkt een daling, vooral in de opleiding voor kleuteronderwijs. Mogelijk speelt er een effect van de beeldvorming over het lerarenberoep in de media, denken de scholen. Maar er is ook een effect door een aantal hervormingen. Zo werden de tegemoetkomingen voor knelpuntberoepen vanuit de VDAB teruggeschroefd, waardoor er minder zij-instromers zijn. De Sociaal-Democratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten in Zweden. Het linkse blok lijkt die verkiezingen te zullen winnen, al is het erg krap. Op dit moment is 91% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt 175 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig eentje minder. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Als het rechtse blok toch nog zou winnen, zou de radicaal-rechtse partij mee in de regering worden opgenomen, zei huidig premier Kristersson al voor de stembusgang. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 werd het. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam-titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, die natuurlijk liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Vannacht kans op nevel en mist, minimaal rond 15 graden. De dag begint grijs straks. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. En lokaal is er ook motregen of een bui mogelijk. Maxima overdag tot 23 graden. En vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 3 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van 2 vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning 1 zwaargewonde vrouw en 1 vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog verzorgd en gereanimeerd, maar zijn uiteindelijk overleden. De Sociaaldemocratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 93% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid van 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn 2e Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Het weer dan nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden de komende uren. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook motregen of een buitje mogelijk. En maxima tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is 4 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oostenrijk wordt een man ervan verdacht dat hij zijn vrouw drogeerde, misbruikte en ook liet misbruiken door andere mannen. De vrouw werd voor de zomer zwaar gewond aangetroffen in haar huis en is later aan haar verwondingen overleden. De echtgenoot werd uiteindelijk opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf voor verkrachting van een weerloos persoon met de dood tot gevolg. Er is ook een 51-jarige buurman opgepakt. Hoeveel mannen er nog meer betrokken zijn, wordt nog onderzocht. De zaak doet denken aan die van Gisèle Pelicot, de Franse vrouw, die jarenlang werd verkracht door haar echtgenoot en ook door andere mannen. De Sociaaldemocratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten. Het linkse blok lijkt de verkiezingen in Zweden te zullen winnen. Op dit moment is 94% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt een krappe meerderheid met 176 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig 173. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Huidig premier Kristersson verklaarde voor de verkiezingen dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen, het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Het werd 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, want die hadden natuurlijk liever hun landgenoot zien winnen. En ik ging die excuses laten horen, maar ze komen niet. Excuseer. Dus dan maar het weer. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. Maximaal tot 23 graden. Vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Zweden lijkt het linkse blok de verkiezingen nipt te zullen winnen. Met 93% van de stemmen geteld haalt het een krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Zweden wordt momenteel geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. De huidige premier zei voor de stembusgang dat radicaal-rechts mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken en hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens gisterochtend. Een andere trein die er net voor reed en waarin heel wat Europese politici en diplomaten zaten, moest even worden geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning een zwaargewonde vrouw en een vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook Roland Garros. Hij excuseerde zich bij de Amerikaanse fans die liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
0: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint en het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit, Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel heel veel voor hem.
2: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: Het weer dan. De dag begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk en het wordt tot 23 graden. Vanaf morgen opnieuw meer zon. Meer een app van VRT Nieuws.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien. Dat is een van de inschrijvingstrends die hogescholen in Vlaanderen opmerken. Vandaag begint voor verschillende hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar. Maar de meeste hogeschoolstudenten beginnen er pas volgende week aan. De populariteit van de stemopleidingen is goed nieuws, vertelt Isabel Klaes, woordvoerder van de Hoogent.
1: Chemie, biotechnologie, farmaopleidingen, die springen in het oog, maar ook bouwopleidingen. Bij de graduaten zien we een verdubbeling bij bijvoorbeeld HVAC-systemen, maar ook bouwkundig tekenen, werforganisatie, ja, die gaan toch wel sterk vooruit. Profielen die allemaal behoren tot de meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen, dus toch wel goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
0: Daarnaast blijven de businessopleidingen populair en ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie kreeg een oproep over een incident. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze in een woning één zwaar gewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf wel bij het Amerikaanse publiek dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
2: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is vierde in de stand. Met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is vijfde op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag bij La Louvière. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
3: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: En de Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag kan het regenen of is er kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Toon.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen. Natuurlijk is het met kleine oogjes. Maar dat mag, hè, op maandagochtend. We slaan ons wel door met goede muziek. En jij bent welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

0: Tjön tjön, Costa Cordalis, tot is precies 7 minuten over 6. Hoe was jouw weekend? Deed je iets naar aanleiding van Open Monumentendag? Het was gisteren ook Dag van de Landbouw, of had je familiefeest? Ik lees het met plezier via VRT Max. Ik was gisteravond in het Koninklijk Circus in Brussel voor een concert van Jacob Collier. Amai, nog altijd aan het nagenieten, wauw.
1: Een man

Op de platenhoeze uit 91 lijkt Niels William een beetje op de jonge Bart Peters, vind ik. Na de jaren 60 nu, voor een leuke evergreen van de Monkees. Ken je zeker? Oh.

Daydream Believer van de Monkees. En het was geen droom, maar werkelijkheid op 14 september 1901. Drie wetenschappers vonden dan aan de oevers van de Berezovka-rivier in Siberië een volledig lichaam van een mammoet. Dat is een uitgestorven olifantachtige. En die mammoeten speelden een belangrijke rol in de Flintstones, weet je nog. Daarin deed hun slurf onder meer dienst als stofzuiger en benzinepomp.

Plastic Bertrand met de lied van Wijlen Loedeprijk, die over de tekst zei dat het een opeenvolging was van onsamenhangende dingen die een vent die stoned is, denkt te zien. Met andere woorden, een serieuze kater op maandagochtend. Deze man klinkt bloednuchter. Matthias Mesmans.

Matthias Mesmans over aantrekken en loslaten en over emoties die blijven terugkomen zoals de zee. Mocht je heimwee hebben naar de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70, waarmee we ons vorige week zo geamuseerd hebben. Dit liedje stond erin.

Gloria Gaynor kreeg een paar plaatsen cadeau in de Radio BNE Evergreens 500 van de jaren 70. De volledige lijst staat bij Radio BNE op 14 Max. En doe mij een plezier, geef ons daar een hartje. Vanaf dan volg je Radio BNE op 14 Max en krijg je meteen een interessant bericht in je persoonlijke mailbox.

David Bowie en Mick Jagger. Die combinatie kon alleen maar vuurwerk geven. En zo geschiedde in onze hitlijst van 85. Het is Nationale Sauna Week. Ja, ja. En straks in Gewoon Genieten, tussen 9 en 12 en je goed gezind van 4 tot 6, kan je een ticket winnen voor een saunabeurt met z'n tweetjes. Heb jij er ervaring mee of zou het de eerste keer zijn in de sauna? Kom aan, vertel het maar. En stuur mij een bericht op 14 Max.

Nobelprijs van Clouseau, het is een van die parels uit de eregalerij van Radio 2. En volgende maand wordt er nog een ander lied van hen daarin opgenomen, namelijk En Dans. Het is 7:01. Je vertraagt naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten extra.

Een van de recentere nummers van Margriet Hermans, waar nog meer grote namen aan meewerkten, onder meer Piet Godard en Herman Brusselmans. Welk lied heeft voor jou een bijzondere betekenis in je leven? Dat zou ik graag eens weten. Stuur je antwoord maar door via Radio BNE, vind je op VRT Max. I'm right.

De zusjes Pointer hier bij Radio BNE. Onze weerman komt eraan, maar eerst nog een wereldster die onze Belgische vlag groet, namelijk Elton John.

0: Oorspronkelijk geschreven voor Rod Stewart, ja ja, maar die weigerde het liedje. Elton John vond het wel goed genoeg en zette het op zijn plaat The Fox in 1981. Bijna 7:15. Goedemorgen David.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Opvallend zacht.
1: Ja, ja, inderdaad. Hè. Ja, temperaturen rond een 17, 18 graden. Dat zou het volgens de weercomputers toch moeten zijn.
0: Maar het is zo. Ik heb het gevoeld.
1: Ik voel het ook. Want ik ben net eventjes bij de bakker geweest en daar voelde het ook zacht aan. Ik zat een beetje in het gemiezer zo, dus dat kan zich ook wel voordoen vandaag dat er wat gemiezer is of een buitje in de loop van de dag. Dus dat, ja, met veel bewolking ook. Daar starten we zeker mee. En dan is het, ja, een beetje wachten tot de zon daar hier en daar een gat in brandt. Op de ene plaats lukt dat al meer dan op de andere. Maar in elk geval, ja, ik verwacht toch wel hier en daar dat er wat opklaringen verschijnen. En dus ja, kans op een bui ook. Maar vooral warm. Temperaturen die rond een 23, 24 graden zullen liggen. Dus dat is toch wel mooi meegenomen nog voor deze tijd. En ik bevestig intussen, het hoogste dat ik zie is 19 graden momenteel. Mm-hmm. En dat is in de haven van Zeebrugge.
0: Kijk eens aan.
1: Dus we zitten rond 17, 18 graden in Vlaanderen. Dus de computers hadden het juist gezien. Volgende nacht wordt het wel frisser met opklaringen. Want die opklaringen die komen dan dus in de loop van de namiddag en vooral vanavond, vannacht, waar het quasi helder wordt. Dus dat betekent lagere temperaturen, een graad of 14, 15. Morgen een prima dag. De beste van de week, denk ik. Met pas tegen de avond enkele buien in het westen of vanuit het westen. En maxima rond 5, 26. De Kempen zelfs 7, 28 graden.
0: Wauw.
1: Ja. Met maxima aan zee die dan rond een graad of 3, 24 zullen zijn. Een meestal zwakke tot matige wind uit het westen. En dan ja, komen die buien. Daar kan ook plaatselijk onweer in zitten. Dan spreken we over morgenavond, morgennacht. Woensdag dan ook nog een aantal buien in het zog daarvan. En vooral veel frisser, hè, dan is het gedaan. Dan zitten we met maxima rond 18 graden. Met zonnige perioden en een aantal buien. En donderdag zelfde temperatuur. S'nachts starten we dan van een graad of 12. En dan ja, overdag, donderdag, geleidelijk aan regen. Dus een toename van de bewolking. Ook meer wind. 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5 uit het zuidwesten. En de windstoten die kunnen dan richting een 50 per uur gaan of 55 aan de kust. Het blijft dan eigenlijk tot en met zaterdag dat we met een voelbare wind zitten. Een 3 tot 4 beaufort, 4 tot 5 aan de kust. Meestal uit zuidwesten.

0: te gaan. Nu, wat betreft de betrouwbaarheid van de voorspelling, het ziet er iets beter uit, iets consistenter, maar het is nog geen gewonnen zaak. En ik zei het ook al vorige week, ik zie eigenlijk al een 2 of 3 weken dat de weercomputers het wat moeilijker hebben. Dus we gaan nog het vel van de beer niet schieten voor hij verkopen voor hij geschoten is. Zo. Maar het ziet er wel naar uit dat, als dat bewaarheid wordt, dat begin volgende week niet onaardig zal zijn.
1: Prima, dankjewel daarvoor en tot straks. 7:15.
0: Tot dan.

Ja, het familieportret werd op plaat gezet door de zusjes Sledge. Na het nieuws maken we graag plaats voor het lied van je leven en dat zou wel eens in de harten kunnen zitten van menig voetbalsupporter.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat, ik
4: wel. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room-uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De reacties na de Russische aanval op een trein vlakbij de Poolse grens zijn niet mals. Wetenschappelijke en technologische opleidingen zijn populair in het hoger onderwijs. En Alexander Zverev wint de US Open tennis. De verontwaardiging is groot na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. De reacties op de aanval zijn niet min, vertelt Tom van de Wegen.
1: Verbijstering en woede. Hè. Die mensen zaten allemaal in Kiev voor een jaarlijkse top over veiligheid, waar politici, diplomaten en experts uit heel Europa en de VS naartoe komen. Onder meer David Petraeus, de voormalige CIA-baas, zat in een andere trein in hetzelfde grensstation toen de drone insloeg. Angstaanjagend, zegt hij aan de New York Times. En de daad van een barbaarse leider die burgers wil terroriseren. De Britse oud-premier Boris Johnson vraagt zich op X af welke verwrongen logica Poetin ertoe drijft om een stilstaande locomotief op te blazen. En hij roept de bondgenoten op om dringend meer luchtafweer te leveren aan Oekraïne. En het Zweedse ex-premier Carl Bildt vertelt ook dat zijn trein moest stoppen en de passagiers zich klaarmaakten om te evacueren. Ook hij reageert geschokt op deze nieuwe escalatie vanuit Rusland.
0: In Zweden lijkt het linkse blok nipt de verkiezingen te zullen winnen. Met bijna alle stemmen geteld halen de linkse partijen een erg krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Dat zegt correspondent Aarte Zitter.
2: Het linkse blok rond Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten haalt momenteel 49,5% van de stemmen. Terwijl het rechtse blok rond de aftredende premier Ulf Kristersson het moet stellen met 49,1%. Tot een stuk in de nacht, eigenlijk tot amper 2-3 uur geleden, was het verschil nog kleiner. Kwam het aan op 1 stoel in het parlement waar 375 stoelen te verdelen zijn.
0: Zweden wordt geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaalrechtse partij. Premier Kristersson zei dat die partij mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van 2 vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie kreeg een oproep over een incident. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze in een woning 1 zwaargewonde vrouw en 1 vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. Hogescholen zien het aantal studenten in de wetenschappelijke en technologische stemopleidingen stijgen. En ook businessopleidingen blijven populair. Dat zijn enkele inschrijvingstrends die hogescholen in Vlaanderen opmerken. Vandaag begint voor heel wat hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar. Maar de meeste studenten beginnen wel pas volgende week. Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. En ook op lange termijn, zegt Tom Vleerakkers van de Karel de Grote Hogeschool.
3: We zijn ongeveer met een kleine 10% over 5 jaar tijd. Het toont aan dat die opleiding denk ik in trek is en ook nood aan is. Hè. Daar draait het dan om. Wat we wel zien is uiteraard de soort instroom die fluctueert. Dat je hebt uiteraard mensen die kiezen voor een flextrekt, mensen die voor kort kiezen, mensen die nursing kiezen uiteraard ook bij ons. Dan. Dus er zit een heel diverse instroom. Maar in het totaalbeeld voor de opleiding verpleegkunde zien we wel een mooie, continue stijging.
0: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen in de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als leerlingen. De lerares had eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. Zelf hoopte ze een compromis te sluiten met het provinciebestuur. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen het ontslag. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus. Dat is een 82 kilometer lange hoogspanningslijn die deels bovengronds groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jarenlang protest door mensen die langs het traject wonen of werken en door gemeentebesturen. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn niet te spreken over de start van de werken.
4: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
5: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
0: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf bij het Amerikaanse publiek dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
6: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
0: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enrique Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die die Vuelta wint. Het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui. En dat betekent toch wel veel voor hem.
7: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: De Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leider. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag bij La Louvière. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar nog motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Woensdag wisselen bewolkt met een reeks buien en opnieuw koeler tot 19 graden. Dit nieuws begon met reacties na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Verschillende politici en veiligheidsadviseurs zaten toen in een andere trein vlakbij de plaats van de aanval. Ze reageren geschokt en willen meer middelen voor Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Tom. 7:08 is het ondertussen. U vertraagt naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 30 minuten extra. En op de buitenring rond Brussel, 15 minuten tussen Waterloo en de Leonardtunnel. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
8: Fijne maandag.

Dana Winner met een lied voor alle kinderen. Daar liggen er nog veel van te ronken, denk ik, op dit moment. En een paar enkelingen die zijn bezig met hun huiswerk, want dat waren ze vergeten in het weekend. Als je gelukkig bent, dan moet je dat ook durven zeggen, vind ik. Maar al snel krijg je dan de opmerking, roep maar niet te luid. Maar kijk, Cliff Richard, die zingt er zelfs over. Iemand maakt hem ontzettend gelukkig en de hele wereld mag het weten.

Cliff Richard met felicitaties uit 1968. Op zaterdag 10 oktober treden Sam Goris en ik op in De Branding in Middelkerken. En het bijzondere is dat al onze nummers vertaald zullen worden door een doventolk. Dan zal ik dus ook zien hoe je rak omzet in gebarentaal. Ja.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Sam Goris. Van de basketsloefkes naar de voetbalschoenen nu. Goedemorgen, Rita van den Driessen.
1: Ja, goedemorgen, Herbert.
0: Wie wil jij verrassen?
1: Ik ben Jeroen en Lucien verrast voor hun verjaardag. De ene wordt 19, de andere wordt 7 jaar van gisteren eigenlijk.
0: Mm-hmm. Dus, dat zijn kleinkinderen van jou?
1: Het is het voorlaatste jongste kleinkind en het derde oudste kleinkind. Ja.
0: Ja. Het is het lied van hun leven dat je hebt aangevraagd. You Never Walk Alone. Ja. Zingen ze dat soms?
1: Ja, ze zingen dan mee in de sportersclub hier in Brugge en thuis hier ook. Want de kleine die in Frankrijk woont is een harde sporter van Club Brugge.
0: Ja. Zou die al wakker zijn?
1: Ja, die is wakker, want die moet ze niet naar school.
0: Ah, oké. Dus er zal dan meegezongen worden, ook in Frankrijk?
1: Ja, want... zeker.
0: Fantastisch.
1: Ja, zeker.
0: Het is de versie van Lee Towers, Rita. Geniet ervan.
1: Zeer wel. Oké, dankjewel.
0: Dada, en proficiat aan de heren. Bye.

0: Lee Towers met de gouden microfoon. Elke dag van de week is hier al ingevuld met het lied van je leven, maar volgende week kan het zeker. En iedereen heeft er wel één, denk ik. Welk lied blijft jou heel lang achtervolgen en waarom? Stuur maar door in een bericht op VRT Max. En geef Radio BNN een hartje als je wil. Vanaf dan ben je bij de mooie groep volgers.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
14: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
13: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
15: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
18: If you got a problem.
19: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
17: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
21: Manutan.
20: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
21: Manutan.
20: Bestel op manutan.be.

Lynyrd Skynyrd, onze skin, onze huid, heeft best wel baat bij een goede saunabeurt. Omdat de hitte de bloedsomloop stimuleert en je poriën openzet om vuil af te voeren. En nu komt het. Omdat het Nationale Sauna Week is, kan je straks in Gewoon Genieten en vanmiddag in Goed Gezind een saunabeurt voor twee winnen. Wat kan het leven toch mooi zijn. Christel Koubergs uit Ekeren, die was zaterdag nog in de sauna. En ze schrijft, dat zijn voor ons enkele uurtjes pure luxe. Gewoon tijd om echt te ontspannen. GSM gaat uit, enkel wij twee. En je komt helemaal gezuiverd en opgeladen terug.

Dat is waar, zelfs op maandagochtend en zeker met Vultura. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 40 minuten tussen Waterloo en de Leonardtunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op de binnenring 25 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Je vertraagt naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven, 35 minuten extra. En op de E17 in Kruissem door een ongeval. Er zijn daar twee rijstroken dicht, 20 minuten erbij.

0: Alison Moyen. Nog één evergreen te gaan en dan is onze weerman er met bijzonder fijn nieuws voor morgen. Marleen Dullaert uit Sinaai liet ondertussen in een bericht op VRT Max weten dat haar dag niet meer stuk kan. Cliff Richard en Wiltura kwamen aan voorbij en die staan op haar lijstje met favorieten. Mooi zo. Het is ruim 10 minuten over 7:30.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
8: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
7: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.

0: kan me voorstellen dat er luisteraars van Radio Benen zijn die iets van Bruce Springsteen als lied van hun leven hebben, omdat ze hem live aan het werk zagen, ergens in Vlaanderen, een strafnummer van hem rond het kampvuur zongen of er de dansvloer in vuur en vlam meezetten, tijdens een huwelijk of zo. Vraag maar aan bij Radio Benen op VRT Max. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Je hebt goed nieuws voor morgen, maar iets minder goed nieuws voor vandaag.
1: Het is zacht, hè. De temperaturen van 23, 24 graden. Maar we starten met veel bewolking, ook wat gemiezer op sommige plaatsen. En later is er ook kans op een bui van gemiezer. Het kan ook een iets zwaarder buitje zijn. Ik zie ter hoogte van streek rond Maldegem zo... Sint-Laurijn, Sint-Jan en Eremo, daar een paar buitjes. Ook Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Voorlopig zie ik weinig op de radar, maar ja, heel fijne motregen, heel fijne motregen zien we niet. Dus voorlopig Oost-Vlaanderen, ook regio Antwerpen, Haven. Dus ja, een beetje lichte regen her en der. Komt de zon erdoor? Ja, misschien niet overal even snel. En op sommige plaatsen kan dat eigenlijk tot de late namiddag blijven hangen, dat grijs. Maar op andere plaatsen komt ze er wel door. Een bui kan dan nog wel in de loop van de namiddag. Dat is dan ook niet overal. Dus ja, eigenlijk door de temperaturen alleen al is dat toch zeker geen slechte dag. Vanavond en vannacht, ja, dan zijn die opklaringen breed. Temperaturen zijn daardoor minder zacht dan vanochtend. Maar toch niet koud, hè, met 15 of 14 graden. En morgen zitten we opnieuw rond 25 26 graden. In Limburg is misschien 27 mogelijk. En dan is het weer gedaan. Trouwens, morgenavond of tegen de avond krijgen we dan weer een aantal buien vanuit het westen. Misschien zit daar ook een onweer in. En dan woensdag 18 graden, dus dat is een pak minder. Met nu en dan buien die ons land aandoen. Maar ook zeker ook perioden met zon. En de wind die meestal matig is, een windkracht 3, aan zee zal dat 4 zijn en dat is meestal west dan. En dan terug een zuidwestenwind donderdag en vrijdag die wat krachtiger is, een windkracht 4, aan zee 5. Met rukwinden tot 50, aan de kust mogelijk tot 55 of 60 km per uur. Een droge start donderdag, maar een nat en regenachtig einde, dus met nog een aantal opklaringen om mee te beginnen. Maar dan vanuit het westen zwaar bewolkt en regenachtig. Ook dan 18 graden. Vrijdag ook 18 of 19. Dan spreken we over plaatselijke buien. Hoe meer naar het westen, hoe groter de kans. En dan zaterdag ook nog wel een paar buien hier en daar. Niet echt heel veel, maar ze zijn er wel. Een mix van zon en bewolkte periode. Zondag wellicht droger, misschien niet volledig droog, maar toch een verschil. En als de kaarten juist zijn voor volgende week, dan zouden we een aantal droge dagen met redelijk wat zon tegemoet zien, met temperaturen die dan tussen 1

Demis Roussos werd twee keer in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 gestemd met Forever and Ever, wat je net hoorde, en ook met My Friend The Wind. Bij Radio BNE op VRT Max staat de volledige lijst geparkeerd, dus snuffel daar maar nog eens rond en druk op volgen, dan krijg je meteen leuke post van ons in je mailbox.

Wat Mark Dex heeft betekend voor veel artiesten. Eén van hen kreeg een plaats in het orkest van Mark, de Rubies, en stond in 83 in de Vlaams top 10. En na het nieuws krijg je zijn Vlaamse hit van toen.

0: Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen heel wat reacties na de Russische aanval op een trein vlakbij de Poolse grens. In Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen die weigerde om zonder hoofddoek les te geven. En Alexander Zverev wint de US Open tennis. De verontwaardiging is groot na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. De reacties op de aanval zijn niet min, vertelt Tom van de Wegen.
1: Verbijstering en woede. Hè. Die mensen zaten allemaal in Kiev voor een jaarlijkse top over veiligheid, waar politici, diplomaten en experts uit heel Europa en de VS naartoe komen. Onder meer David Petraeus, de voormalige CIA-baas, zat in een andere trein in hetzelfde grensstation toen de drone insloeg. Angstaanjagend, zegt hij aan de New York Times. En de daad van een barbaarse leider die burgers wil terroriseren. De Britse oud-premier Boris Johnson vraagt zich op X af welke verwrongen logica Poetin ertoe drijft om een stilstaande locomotief op te blazen. En hij roept de bondgenoten op om dringend meer luchtafweer te leveren aan Oekraïne. En het Zweedse ex-premier Carl Bildt vertelt ook dat zijn trein moest stoppen en de passagiers zich klaarmaakten om te evacueren. Ook hij reageert geschokt op deze nieuwe escalatie vanuit Rusland.
0: En Marijn Triot is op dit moment in Oekraïne. Hij ziet in de aanval een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa moeilijk kan negeren.
2: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa en westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
0: In Zweden lijkt het linkse blok heel nipt de parlementsverkiezingen te zullen winnen. Met 95% van de stemmen geteld haalt links een heel erg krappe meerderheid. Woensdag pas kunnen ook de stemmen worden geteld van de Zweden die in het buitenland wonen en ook die stemmen zullen belangrijk zijn, zegt correspondent Aarte Zitter.
3: Traditioneel blijkt dat Zweden die in het buitenland wonen eerder de neiging hebben om centrum tot rechts te stemmen. Dus er is eigenlijk nog niets echt gewonnen. Het zou nog kunnen verschuiven, maar in grote lijnen ligt het wel vast dat de stemmer centrum rechts gekozen heeft en toch de socialisten de grootste partij zijn en de socialisten eerst aanzet zijn. En dat zal ook zo gebeuren.
0: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede, met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. De lerares had eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. Zelf hoopte ze een compromis te sluiten met het provinciebestuur. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen het ontslag. Voor een deel van de hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar. Heel wat hogescholen zien een stijging van het aantal nieuwe studenten in de wetenschappelijke en technologische STEM-opleidingen. Ook businessopleidingen blijven populair. Bij de Karel de Grote Hogeschool kennen de opleidingen chemie en biomedische laboratoriumtechnologie een sterke stijging. En ook dat is goed nieuws voor de industrie, zegt Tom Vleerakkers, directeur wetenschappen en technologie.
4: De Antwerpse haven, de chemie, de petrochemie, blijft een zeer hoge nood hebben aan technische scholen, professionals die effectief op de sites nog het werk kunnen doen. Antwerpen heeft ook een stukje life sciences. Het zijn die bedrijven die echt wel de doeners nog aan het aanwerven zijn. Dus onze biomedische laboratorium, technici die allemaal supersnel een werkplek vinden. Ik denk dat het anders is als je effectief naar onderzoek gaat. Het zijn andere profielen. We merken daar dat bepaalde bedrijven uit hun onderzoek verplaatsen. En dat is dan moeilijker om arbeidsmarktkansen te genereren.
0: Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus, een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jarenlang protest door mensen die langs het traject wonen of werken en door de gemeente besturen. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn niet te spreken over de start van de werken.
5: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
6: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
0: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Elia wacht die procedures niet af. De netbeheerder mag de werken al starten op basis van de huidige vergunningen en beroept zich op het maatschappelijk belang van de hoogspanningslijn. Dat zegt Valérie Dalloz van Elia.
7: Als netbeheerder hebben wij de wettelijke opdracht om het net verder uit te breiden en robuust te maken. Voor het Ventilus betekent dat om drie redenen. Redenen van bevoorradingszekerheid voor het hele land, steun van de economische groei in West-Vlaanderen en integreren van hernieuwbare energie. Elke dag vertraging is eigenlijk een dag waarop we langer en meer zullen afhangen van fossiele brandstoffen en hun schommelende prijzen. En met die behoeften in ons achterhoofd hebben wij beslist om vandaag die werken op te starten.
0: Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf wel bij het Amerikaanse publiek, dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
8: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
0: De Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten... na een 3-0 nederlaag in La Louvière. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm, tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Woensdag wisselend bewolkt met een reeks buien en opnieuw koeler tot 19 graden. Dit nieuws begon met de reacties na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Verschillende politici en veiligheidsadviseurs zaten toen in een andere trein vlak bij de plaats van de aanval. Ze reageren geschokt en vragen meer middelen voor Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Toon. Ruim 8 over 8 en 290 kilometer file op onze wegen. Zo vertraag je naar Antwerpen op de E17 een uur erbij tussen Deerlijk en Kruisem. Komt er een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak er een reddingstrook. Op de E313 traag vanaf Massenhoven een half uur erbij. En op de A12 ook file vanaf Boom 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 35 minuten tussen Waterloo en de Leonardtunnel. Op de binnenring 35 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En nog richting Brussel op de E19 vanaf Semst, 30 minuten extra.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
9: Een mooie maandag.

Johnny Wakelin. Had je de luxe om wat langer te slapen? Groot gelijk. Kom je er pas bij hier bij Radio Benen. Een zeer goedemorgen en het wordt een hete week hè, bij ons. Ja, ja, want het is Nationale Sauna Week. En straks tussen 9 en 12 in Gewoon Genieten en tussen 4 en 6 in Goedgezind kan je een dual ticket winnen voor de sauna. En een vraagje, weet je hoe warm het is in zo'n traditionele Finse sauna? Rond de 90 graden zou ideaal zijn. Dat is pas heet.

0: Willy Sommers, het is 7:15. Laat ons eens vooruitblikken op Radio Bene. U vraagt, wij draaien vanmiddag liever tussen 12 en 1. Silke de Rijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel het eens, welke groep komt vanmiddag aan bod?
1: We hebben voor de vrijwilligers van Kom op tegen Kanker in Aarschot en natuurlijk alle vrijwilligers die meedoen aan het Plantjesweekend deze week van Kom op tegen Kanker plaatjes aangevraagd.
0: Ah, zo tof. En hoe kwam jij bij die groep terecht?
1: We hebben eigenlijk 25 jaar geleden ongeveer is mijn mama gestorven aan kanker. En ik wou toch heel graag iets doen om die ziekte te bestrijden of mee te helpen bestrijden. We hebben een klein steentje kunnen bijdragen en zo zijn we eigenlijk begonnen met de plantjes van Kom tegen Kanker.
0: 18, 19 en 20 september is dat. Jullie zijn met een groep van 50 enthousiaste vrijwilligers. Hoe hebben jullie de platen gekozen?
1: Sam en mijn vader hebben de platen gekozen. We hebben proberen een beetje een mix voor iedereen te zoeken. En we hopen dat iedereen er straks kan van genieten.
0: Allee, geef eens een paar titels. Maak ons warm.
1: Follow the Sun hebben we gekozen. Barcelona.
0: Van Pieter Emmert.
1: Van Freddie Mercury.
0: Ah, van Freddie Mercury. Tof, tof, tof.
1: Ja, ja. We hebben Nessendorma van Helmut Lotti gekozen. Dat zijn de enkele titels die we gekozen hebben.
0: Klinkt veelbelovend. Straks tussen 12 en 1 in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Silke, ik wens jullie fantastisch, succesvol plantjesweekend met de vrijwilligers van Kom op tegen Kanker.
1: Hartelijk bedankt.
0: Dadaa.

0: Chris Montes, heb jij herinneringen aan je eerste pasjes op de dansvloer? Wie weet was dat wel op het lied van je leven en is dat jou altijd bijgebleven? Vraag het maar aan hè, en deel die herinnering met ons. Ik heb alleen een bericht van je nodig en dat kan je heel gemakkelijk sturen bij Radio BNN op VRT Max.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren, om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, licht je stil neer.
4: Oh, sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.

0: broken work and tear.
1: Elvis Presley heeft dat nummer van Roger Whittaker ook opgenomen. Onze geweldige samensteller mag dat zeker ook eens inplannen in deze. 14 september vandaag. En wie zag er op die dag in 1991 het levenslicht? Meteor, ferme proficiat van Radio BNE. En voor dit lied deelde hij de microfoon met Lunas.

Ruim 8:30 werd het alweer met Huey Lewis en de News. De lessen zijn dus weer begonnen, ook voor sommige hogeschoolstudenten vandaag. En voor onze jongste spruit Anne is het de eerste dag aan de Universiteit van Barcelona. Hoe spannend is dat, zeg? Je vertraagt naar Antwerpen op de E17 een uur en 10 minuten tussen Deerlijk en Kruisem. Komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak er zeker een reddingstrook. Traag op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur erbij. En op de A12 vanaf Boom, 20 minuten file. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 25 minuten tussen Waterloo en de Leonardtunnel. Op de binnenring een kwartier tussen Woutersbrakel en Ruisbroek. En 40 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En nog één file richting Brussel op de E19 vanaf Semst. Reken daar 20 minuten extra.

Een nummer 1 hit voor Palenka in 1960. Echte optimisten klagen niet omdat het maandag is en kijken al vooruit naar het volgende weekend. En ze krijgen vakkundige hulp van Mieke en Danny Christian.

Mieke en Danny Christian met een Vlaams-Nederlands onder ons. Of zeg ik Duits? Danny zit vaak in Nederland, maar woont nog in Duitsland, dacht ik. Lieve de Sadeleer uit het Oost-Vlaamse Erpen stelde net een interessante vraag. Kan ik het weerbericht met David herbeluisteren? Wel lieve, net na 9 uur kan je dit programma herbeluisteren op VRT Max.

0: Romeo's zagen jou maar even. Waar was dat?
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
1: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.

0: succes. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

daar wordt de mens klaar wakker van op maandagochtend. Earth, Wind and Fire. Zo dadelijk de Vlaamse top 10 van toen, maar eerst nog een bijzondere evergreen van Joe Cocker. Het lijkt wel alsof het nummer begint in een

0: With a little help from my friends. Als ze er zijn, als je ze echt nodig hebt, ja, dan zijn het vrienden. Van Joe naar Jo nu.
1: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: Jo Dens kreeg als 18-jarige een job aangeboden bij de Rubies, het orkest van Mark Dex. In de jaren 80 bracht hij best wel wat platen uit. En een van die nummers stond in 83 in de Vlaamse top 10. Het meisje van de vierde klas. Pure kalverliefde bij Jo Dens.
3: Radio Bene.

0: Barry White, de man die het meeste stemmen kreeg in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. De volledige lijst vind je bij Radio BNE op VRT Max. Na het nieuws van 9 is Catherine van Doorn er met Gewoon Genieten. En daar zit ook een eerste kans in om een saunabeurt voor twee te winnen. Blijf dus maar lekker hangen en heel graag tot morgen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Meer tijd met je kinderen nodig?
6: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja. Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
7: Nog een keer!
5: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
9: 3 avocados voor €3? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Sinds dit schooljaar is het verboden voor leerlingen en leerkrachten om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie. De lerares had eerder al gezegd dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven en de Socialistische Vakbond gaat in beroep tegen haar ontslag. Gedeputeerde voor de N-VA, Kurt Moens, wil zich over dit concreet incident niet uitspreken, maar volgens hem is het hoofddoekenverbod nodig, omdat religieuze symbolen de neutraliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.
1: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan.
0: Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor Ventilus. Dat is een hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die groene stroom van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen die langs het traject wonen of werken daartegen, maar ook gemeentebesturen. Ze vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn tegen de start van de werken.
2: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
3: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
0: In april heeft minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning voor Ventilus goedgekeurd, maar daar werd dus meerdere keren beroep tegen ingediend. En er is veel verontwaardiging na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort daarvoor was er een trein voorbijgereden met onder meer voormalig Brits premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Ze waren aan het terugkeren van veiligheidsoverleg in Kiev. Collega Marijn Trio is in Oekraïne nu en hij ziet die aanval als een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa maar moeilijk kan negeren.
4: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het ja, nu kijken is ook hoe er vanuit Europa in westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
0: Het weer is bewolkt met soms wat opklaringen en hier en daar een lichte bui. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden. Op het einde van de dag kans op regen met onweer. Woensdag wisselend bewolkt met buien en het wordt frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Charlotte. 225 kilometer file op de weg. Vertragen naar Antwerpen op de E17. Een half uur extra tussen Waregem en Kruisum door een ongeval daar. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de A12 vanaf Boom 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Berchem. Richting Nederland traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 25 minuten tussen Waterloo en de Leonardtunnel. Een kwartier file golven tussen Wezenbeek en Tilbeek. En op de binnenring een kwartier tussen Woutersbrakel en Ruisbroek. Verder ook nog 40 minuten file golven tussen Grootbijgaarde en Machelen. En dan richting Brussel op de E40. Vanaf Aalst 20 minuten. Op de A12 beter. Vanaf Londerzeel en Meissen een kwartier. Op de E19 vanaf Semst 25 minuten. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen 10 minuten en op de E40 vanaf Bertum 20 minuten. Op de E411 vanaf Overijse aanschuiven tot het Leonardkruispunt. Dat komt daardoor een ongeval op de rechte rijstrook. Reken daar 20 minuten extra.
6: Kan je goed tegen de warmte?
7: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
6: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
7: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
7: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
8: Radio BNE.
5: Om af te kicken van die heerlijke rit door de jaren 70 van vorige week, beginnen we met een nummer uit, jawel, de jaren 70. Goedemorgen.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.

0: electric band van Albert Hammond stond op 214 vorige week in de Radio BNE Evergreen van de jaren 70. Wat een leuke rit was dat, zeg. Opnieuw naar normaal nu, de orde van de dag, of toch niet? Wel, ik zou jou zeggen, vandaag kan je geen DAB-toestel winnen, maar wel een bezoek aan de sauna voor twee personen. Hoe dat allemaal zit, wel, dat kom je hier vandaag helemaal te weten.
1: Ik

0: straat.
1: En ook dat kan natuurlijk heerlijk zijn. Hè? Vakantie in mijn straat, dat was Johan Verminne. Zeker als je in een gezellige buurt woont. Altijd leuk. We gaan nu dubbel genieten vandaag. En dat doen wij met een duet dat eigenlijk bloedstollend mooi is. Dit heet er niets voor niets, dubbel genieten. Hè. Ik ben het gaan halen in Italië. Het is een duet met Andrea Bocelli, de Italiaanse tenor die bij ons bekend werd met Conte Partirò. Hij zingt nu samen met Giorgia. En voor liefhebbers van de Italiaanse muziek is Giorgia geen onbekende, denk ik. Ze komt uit Rome en in 1995 won ze dat beroemde San Remo Festival met Come Saprai. In datzelfde jaar nam ze ook dit duet op met Andrea Bocelli en zo werd ze ook bekend buiten Italië. Het duet heet Vivo per lei, ik leef voor haar, is dat in het Nederlands, maar pas op. Dit is geen liefdesverklaring tussen twee personen, maar wel een ode aan de muziek. Ik leef voor haar en die haar in dit geval is dus de muziek. Het lied wordt er daarom niet minder mooi op. Vivo per lei hier dus met Andrea Bocelli en Giorgia.

0: Is dat niet prachtig?
1: Ik vind van wel hoor. Andrea Bocelli en Giorgia met Vivo per lei. En of die lei nu de muziek is of de geliefde, het maakt niet uit. Een pareltje is het. Ook die stemmen die zo mooi samengaan, zeker als ze op dreef geraken. Dit is Tommy Rowe.

0: Die heeft duidelijk een zwaar weekend gehad. Tommy Rowe met Dizzy.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imoscoopman.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
8: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
7: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. Doe, doe, doe, doe.

Barbara Dex schreef Back to You zelf samen met een aantal muzikale vrienden. Country, dat gaat daar verdorie goed af. Hè. Momenteel toert ze met Van Dolly to Dex door de culturele centra. Ik zag dat de meeste voorstellingen helemaal uitverkocht zijn, behalve hier en daar nog een paar verdwaalde tickets in Lendelede, Izegem en Westerlo. En er is ook nog plaats, en dat is goed nieuws, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is in november. Maar dat is natuurlijk een ontzettend grote zaal, dus daar kunnen heel veel mensen bij.

Nog altijd een krachtig lied van Lilian Saint-Pierre met Soldiers of Love. Radio BNN. Voilà, die moest ik hebben. Ik heb hier nu een lied klaarstaan en dat is Capri C'est Fini van Hervé Villard. En ik heb daar een heel speciaal verhaal bij. Beetje gênant ook, want heel lang geleden werkte ik voor het Radio 2-programma Ochtendkuren met Zomers en Verschuren. En er was een dag dat wij gingen uitzenden in Parijs in een hotel daar. Iedereen was in zijn nopjes, het was plezant. En in dat programma waren we ook altijd artiesten. Dus we hadden nu de kans ook om een Franse artiest uit te nodigen. Hij moest zover niet komen natuurlijk, of zij moest zover niet komen. Zo gezegd, zo gedaan. Het werd dus Hervé Villard. En hij zou daar zijn grote hit Capri C'est Fini zingen. Ik moest mee de soundcheck begeleiden vlak voor het programma en in mijn beste Frans, dat voor alle duidelijkheid toen echt niet zo goed was hoor. Nu iets beter, maar nog altijd niet excellent, zullen we maar zeggen. Nu, die man die begint te zingen, trekt allerlei grimassen naar de technische mensen en als hij gedaan heeft met de soundcheck, vroeg ik in mijn beste Frans, hoe was de soundcheck? Hoe vond u het? En de man antwoordde heel droog, c'était dégueulasse. Ik begreep duidelijk niet genoeg Frans om te weten dat hij zei het was ronduit afschuwelijk. Ik heb geantwoord met merci beaucoup monsieur. Hervé Villard was not amused met mijn antwoord. En vanaf dan heb ik altijd onthouden dat hoe mooi een woord in het Frans ook kan klinken, dat dat niet altijd betekent dat de inhoud ook zo mooi is. Dit is Capri C'est Fini van Hervé Villard.

En ondertussen was ook mijn goede relatie met Hervé Villard fini. Hè. Wat ik ook geleerd heb uit dit verhaal met Hervé Villard is echt wel belangrijk om goed Frans te kunnen spreken. En voortaan herinner ik mij hem altijd met een heel groot ochtendhumeur. Sedert mijn ontmoeting in Parijs. Dat was Capri, c'est fini. 115 kilometer file op de weg op de binnenring rond Brussel. Moet je een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde door een defect voertuig daar? Op de buitenring vertraag je 10 minuten tussen Waterloo en de Leonardtunnel. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten richting centrum. Richting Brussel dan beter op de E40 vanaf Ternat. Een kwartier, ook een kwartier op de E19 vanaf Peutie. En ook op de E40 vanaf Everberg. Op de E411 aanschuiven van Overijssel tot de Leonardkruispunt. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Daar moet je een kwartier aanschuiven. En verder vertragen naar Antwerpen. Op de E313 aanschuiven vanaf Massenhoven, 20 minuten daar. En op de A12 vanaf Aartselaar, een kwartier.

Brothers. Over onze core business, zeg maar. Listen to the music. Dat gaat hier bij Radio BNE. Van evergreens tot de beste artiesten van bij ons. Dat weet je ondertussen. Hè. Heb je ons al een hartje gegeven op VRT Max? Dat kan onder de grote foto helemaal rechts. Geef ons een hartje en jij blijft op de hoogte van ons doen en laten. Gaan wij bijvoorbeeld weer zo'n topweek maken, zoals vorige week? Wel, jij bent als eerste op de hoogte.

0: Christy. Ik hou van je. Moet bijzonder zijn om ineens een man in huis te hebben die je niet meer herkent. Hoe zit dat nu bij Radio Beni met die Nationale Sauna Week?
1: Kan jij goed tegen de warmte?
2: Dan zit je goed bij Radio Beni, want het is Nationale Sauna Week.
1: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
2: Luister goed en ga dan naar Radio Beni op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
2: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, ligt je stil neer?
11: Sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
14: Zie het.
15: Grazer!
14: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
16: Weet je wat ik mis na de vakantie?
17: De zon?
16: Nee.
17: Het strand?
16: Nee, het comfort.
17: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
16: Citroën.
17: Info en voorwaarden op citroën.be.
18: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Vandaag iets met pit?
21: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
20: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Nee, Evergreen 500 van de jaren 70. Hoe kan het ook anders? Ze stralen disco uit, de Bee Gees met Night Fever. En deze stond 7 keer in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Dat is mooi. Maar ook nu weer, hè, elke dag 10 voor Ture. Met een liedje vandaag uit 1971. Een liedje waarin Wil je aanmoedigt om elke dag dankbaar en optimistisch te beginnen. Daar kunnen we niet tegen zijn. Dit is Wil Ture met Halleluja.
1: 10 voor Ture.
2: Maar vent toch.

0: nieuwe dag.
1: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik doe hier elke dag ontdekkingen met die 10 voor Tura. Dit was ook weer een mooie. Halleluja, Wiltura.

0: Een beetje verliefd?
1: Heel klein beetje maar. Als je moet geloven, dat was André Hazes natuurlijk. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed hè.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. Sinds dit schooljaar is het verboden voor leerlingen en leerkrachten om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie. De lerares had eerder al gezegd dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven en de Socialistische Vakbond gaat in beroep tegen het ontslag. Gedeputeerde voor de N-VA, Kurt Moens, wil zich over dit concreet incident niet uitspreken, maar volgens hem is het hoofddoekenverbod nodig omdat religieuze symbolen de neutraliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.
1: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat we geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan.
0: Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken voor Ventilus. Dat is een hoogspanningslijn van ruim 80 kilometer die groene stroom van op zee aan land brengt. Jarenlang al protesteren mensen die langs het traject wonen of werken ertegen, maar ook gemeentebesturen. Ze vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling op de gezondheid. Er lopen nu juridische procedures tegen de hoogspanningslijn, maar netbeheerder Elia mag de werken al starten op basis van de huidige vergunningen. Elia beroept zich op het maatschappelijk belang van de hoogspanningslijn, zegt Valérie Daloze.
2: Als netbeheerder hebben wij de wettelijke opdracht om het net verder uit te breiden en robuust te maken. Voor het Ventilus betekent dat om drie redenen. Redenen van bevoorradingszekerheid voor het hele land, steun van de economische groei in West-Vlaanderen en integreren van hernieuwbare energie. Elke dag vertraging is eigenlijk een dag waarop we langer en meer zullen afhangen van fossiele brandstoffen en hun schommelende prijzen. En met die behoeften in ons achterhoofd hebben wij beslist om vandaag die werken op te starten.
0: En in het zuiden van Spanje zijn drie mensen gewond geraakt bij een natuurbrand aan de Costa del Sol. Het vuur brak uit in de heuvels, vlakbij de stad Marbella, waar veel buitenlanders wonen. Eén bewoner had brandwonden toen hij het vuur zelf probeerde te blussen en iemand anders ademde te veel rook in. Een brandweerman raakte gewond na een val. Een vijftigtal mensen is uit voorzorg geëvacueerd en voorlopig is er geen enkele woning getroffen. Meer dan 200 brandweermensen bestrijden het vuur bij Marbella. Het weer is bewolkt met soms wat opklaringen, hier en daar een bui, temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en tot 26 graden. Op het einde van de dag kans op onweer en regen. Woensdag wisselend bewolkt met buien en frisser tot 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Charlotte, bedankt. Er staat 20 minuten file op de E313 richting Lummen tussen Houthalen en Zolder. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak daar ook een reddingsstrook. En op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten file golven tussen Stroombeek en Machelen.
4: Kan jij goed tegen de warmte?
5: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
4: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
5: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
5: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee. Radio BNE.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

0: sense. No phone, no boo, no pets.
1: Roger Miller met King of the Road. Wat zou je ervan zeggen als je eens voor één dag King of the Sauna mag worden? Wel, ik zou dat heel erg zien zitten, maar ik mag niet meedoen helaas. Maar een sauna kan erg verkwikkend zijn en tegelijkertijd ook heel erg ontspannend. Maar is het ook gezond? Wel, dat vraag ik straks heel graag aan iemand die het kan weten. Hè. Dit zijn Henny Vrienten en Herman Brood.

0: duo toch wel, hè? Henny Vrienten en Herman Brood met Als je wint. Deze week is het Nationale Sauna Week. 5 dagen lang zetten saunacentra in Vlaanderen de deuren open en alles draait om ontspannen en herbronnen. Maar naar de sauna gaan zou ook goed zijn voor je gezondheid. Een heel goedemorgen, Ruben de Gent.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ruben, jij bent sportarts. Jij kan het weten dan, hè? Wat is het effect op je lichaam door, ja, of als je naar een sauna gaat?
1: Ja, klopt. Een sauna doet wel veel met je lichaam. Eigenlijk, de temperatuur gaat iets stijgen, begint te zweten. Hartslag gaat wat omhoog. Dus er zijn veel processen die in het lichaam plaatsvinden op dat moment. En ja, een bepaald effect bewerkstelligen. Maar het is vooral eigenlijk heel aangenaam en heel ontspannend.
0: Ja. Er is aan mij nu niet meteen een sportvrouw verloren gegaan, Ruben. Heb ik er als tussen aanhalingstekens gewone mensen ook baat bij om naar de sauna te gaan?
1: Ja, enerzijds voor een sporter kan het ervoor zorgen, als hij vlak na een training eigenlijk in de sauna gaat, dat hij ja, echt aan warmte zich kan aanpassen en beter fysieke inspanningen kan gaan doen in de warmte. Ja. Maar iemand die niet sport, ja, die kan ook wel de positieve effecten ervan voelen als hij begint te zweten en het lichaam iets meer voelt werken dan in rust. Maar het worden soms veel echte gezondheidsclaims aangekoppeld, zoals dat je immuniteit beter zou worden.
0: Ah, ja?
1: En protectief zou zijn voor hart- en bloedvaten. Maar dat is soms minder hard te maken in wetenschappelijk onderzoek.
0: Ah, oké, want ze zeggen ook als je een verkoudheid hebt, is goed, hè? Dat je dan eigenlijk een beetje gaat zweten, dat je het hier meteen verlost bent van je verkoudheid.
1: Ja, het zal eventjes, wat wij dan zeggen, symptomatische verlichting geven. Alle slijmvliezen komen open en eventjes het gevoel hebben dat er weer vrije doorgang is door de neus en zo. Dus op dat vlak zal het zeker wel eventjes helpen. Als je natuurlijk niet zwaar ziek bent en koorts hebt, want dan is het echt niet aangewezen. Maar het is niet dat je sneller gaat genezen van de verkoudheid op zich.
0: Dat dan weer niet. Maar het ontspant in elk geval, en dat is wel bewezen, de spieren. Maar heeft het ook effect op gewrichten?
1: Bij gewrichten, ja. Veel mensen die artrose hebben en soms pijnlijke gewrichten hebben, eigenlijk de warmte van de sauna en dan daarna eigenlijk goed een ijsbad, kan ervoor zorgen dat de doorbloeding iets toeneemt, dat soms zwelling wat vermindert en kan een gevoel geven van pijnvermindering. Ook wat kortdurend, maar het kan aangenaam zijn op dat moment voor de gewrichten en de uren nadien.
0: Voilà. Hoeveel graden van de sauna kan een lichaam aan?
1: Het wordt best opgebouwd natuurlijk. Het is niet de bedoeling als je dat nog nooit gedaan hebt, dat je direct in een sauna van 100 graden gaat zitten, om het zo te zeggen. Dus dan best opbouwen vanaf 60 graden, 70 graden, ook niet te lang. Eigenlijk een beetje luisteren naar het lichaam, wat er nog oké aanvoelt.
0: Maar hoe ver kan je gaan eigenlijk? Kan je jezelf eigenlijk bakken en braden, bij wijze van spreken, in een sauna?
1: Ja, het is iets dat je opbouwt en je lichaam aan laat wennen. Soms gaat dat inderdaad tot 100, 105, 110 graden. Soms echt in een heel droge sauna.
0: Oef.
1: Die temperaturen kunnen wel bereikt worden, maar dat vergt wel wat training. Enkele maanden weken om daar een appje op te bouwen.
0: Ja, klopt. Ja. Nu is een sauna voor iedereen geschikt. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die een pacemaker hebben.
1: Ja, op zich een pacemaker is geen contra-indicatie om in een sauna te zitten. Maar het is wel belangrijk. Mensen met een pacemaker kunnen soms een zwakker hart hebben of die belasting van de sauna zelf niet aankunnen. En dan is het heel belangrijk om dat toch eerst met de cardioloog te overleggen. Om zeker te zijn dat er niets kan misgaan.
0: Ja, ik vind sauna, ik vind dat iets geweldig. Ik ben er dol op. Ga jij soms naar de sauna, Ruben?
1: Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk zelf een sauna en ik ben er een enorme voorstander van.
0: Ah, is het waar? Ja? En ja, ga je daar absoluut dan vaak in, elke dag of zo?
1: Nee, je moet er echt wel ook tijd voor nemen. Een moment voor voorzien. Om dat dagelijks te doen zou iets te veel tijd afnemen. Maar zeker als het weer kouder wordt en winter wordt, 1 of 2 keer per week kan dat echt wel een heel ontspannend zijn.
0: Och, dat het maar rap weer winter wordt, hè? Dan kunnen we de sauna in. En hoe lang is zo'n ideale sauna beurt? Want ik neem aan, je moet daar geen uren in zetten. Hè? Je zegt, ik heb niet zoveel tijd, maar een uur of zo.
1: Nee, het hele proces neemt wat tijd. tijd in beslag. Omdat de sauna zelf duurt misschien maar 15 of 20 minuten. Je kunt dat 2-3 keer herhalen.
0: Ja.
1: Maar daartussen koelde weer af. Dus je bent rap toch een uur of een uur en een half daarmee bezig eigenlijk. Hè.
0: Inderdaad, inderdaad. Goed, we zijn weer wat bijgepraat over die sauna. Dankjewel Ruben de Gent. En nog een heel fijne dag. En ga je vandaag in de sauna? Het is te warm zeker, hè?
1: Ja, maar natuurlijk, eigenlijk als het echt heel warm is, helpt het om beter tegen hitte bestand te zijn. Hè?
0: Ah, kijk eens aan. Ja, ja, natuurlijk.
1: Altijd reden om in de sauna te gaan.
0: Zo is dat maar net. Dankjewel dat ik jou even mocht storen vandaag.
1: Geen probleem, graag gedaan.
0: Dag Ruben. En denk je nu na het horen van dit alles, goh, ik zou toch eens heel graag zelf naar de sauna willen. Wel, ik heb hier iets voor jou. Hè. Een week lang kan je duo-tickets winnen voor een sauna in je buurt, in gewoon genieten en in goed gezind straks. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je dadelijk. De tijd
2: voor je leven. Radio BNE.
3: Gewoon genieten.
2: Radio BNE. Catherine van Doornen.

Eruption met one-way ticket. Het is geen one-way ticket naar de sauna dat je hier kan winnen, maar dus wel een ticket, een duo-ticket zelfs, om naar de sauna te gaan en terug te keren. Een sauna in je buurt, je hebt het daarnet gehoord. Het doet goed voor een mens, als je het tenminste goed doet. Hè. Maar je zal wel begeleid worden als dat jouw eerste keer is. Wat er ook gebeurt bij zo'n sauna, is zo'n opgietsessie. Dat wil zeggen dat er dan iemand op die stenen, die hete stenen, water komt gieten. Hoor je dat in dit programma terug? Dat er iemand water op de stenen giet? Dat moet zo'n geluid zijn, zoals zoiets of zo. Enfin, ik kan het niet zo goed imiteren eigenlijk, een sauna. Maar in elk geval, als je zoiets hoort, wel, dan schrijf je gewoon een berichtje naar ons via VRT Max. Ik wil naar de sauna. En elke dag worden er duo-tickets voor die sauna weggegeven. Dus goed opletten.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem. Ja,
6: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.

Weston met It Takes Two to Tango, It Takes Two to Make Love. Zoveel leuke dingen gebeuren met twee natuurlijk. En je kan ook op twee paarden wedden hier. Wil je kans maken op die saunabeurt met ook alweer twee personen? Op Radio Beni op VRT Max kan je je saunakennis testen en op die manier ook tickets winnen voor die sauna. Door vragen te beantwoorden als uit welk land is de sauna afkomstig en hoe lang duurt een gemiddelde saunabeurt het best. Maak je ook kans op tickets voor een sauna in je buurt.

het al gezegd, daarnet. It takes two to tango. En ook om elkaar lief te hebben, kan je maar beter met twee zijn. Hè? Leo en amoureux solitaire. Niet goed bezig dus. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen vertraagt het verkeer bij Mechelen-Noord. Dat komt door een ongeval. Daar is de linkerrijstrook versperd. En op de A19 van Kortrijk naar Ieper is er hinder door een oliespoor op de rechterrijstrook in Ieper-Noord.

0: We vieren de Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Hoog tijd om de zweetklieren extra aan het werk te zetten.
0: Onze steen is helemaal op temperatuur. Giet hem maar.
1: Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stuur het bericht...
0: Ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen sauna bezoek voor twee.
0: Veel succes.

gespaard. Zomersproetjes door de zomerzon bijeengespaard. Dat was Rocco Granata. Het zullen er veel zijn als ik de statistieken van deze zomer erbij haal. Heel veel zon is er op jouw snoet gegaan. Mike and the Mechanics nu met Over My Shoulder.

0: Looking back over my shoulder, spijt komt toch altijd te laat, dus het is niet altijd even zinvol om terug te kijken. Dat was Mike and the Mechanics met Over My Shoulder.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
1: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.

0: succes.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

Only a fool breaks his own heart. Dat was Mighty Sparrow en Byron Lee. Was maar zo simpel, hè, allemaal. Goed, ik krijg hier een berichtje van Sandra. Sandra zegt, hoe weet ik nu of ik gewonnen heb of ik naar de sauna mag? Ten eerste, het is voor twee personen, dus je mag samen met nog iemand naar de sauna. En ten tweede, hoe weet je dat? Wel gewoon door naar VRT Max te gaan. VRT Max, daar lijsten we dan voortaan alle winnaars op van onze acties. Dus ook daar vind je je naam, dan krijg je wel iets in je mailbox heel binnenkort. Dus zo simpel is het allemaal. Hou VRT Max in de gaten. En als je daar dan toch bent, geef ons gewoon een hartje daar. Onder de grote foto rechts is er een hartje. Druk daarop. En zo blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat wij hier doen. En al onze acties. En ook onze winacties.

Vroeger, met alles kan een mens gelukkig maken. Ah, we gaan weer naar het buitenland. Hè. Deze keer Italië. Wat een toeval. We gaan het hebben over de grootste hit van Ricchi e Poveri, Italiaanse popgroep. Hij wordt beschouwd als een van de bekendste Italiaanse popsongs ooit. In 1981 werd het live voorgesteld op het Sanremo Festival. Het belangrijkste Italiaanse muziekfestival, dat weet je ondertussen. Hè. En het eindigde daar maar op de vijfde plaats. Maar het groeide wel uit tot een enorme hit in heel Europa trouwens. Het lied wordt tegenwoordig ook heel sterk geassocieerd met AC Milan. De supporters zingen het bijna elke keer voor een wedstrijd in het stadion San Siro, vlak voor de aftrap. En ook bij feestelijke gelegenheden wordt het gezongen. Dus het is een beetje een officieus clublied geworden van AC Milan. Nu, meer dan 40 jaar later wordt het lied nog altijd heel veel gedraaid op feestjes in Italië, op festivals. Vooral in Italië kent bijna iedereen het refrein en zelfs alle strofen eigenlijk uit het hoofd. Het is een nationale hymne geworden, maar ook een echte meezinger. Zodra de eerste noten klinken, zingt iedereen het mee. Ik heb het over Sara Perché Ti Amo. Laat je vooral goed gaan.

0: wel zijn dat ik van je hou of Sara perché ti amo van Ricky e Poveri.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Verica Bank.
3: Excellent.
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruit-specialist.
16: Maak je afspraak op carglass.be.
17: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
18: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
19: Van Bokstal, licht je stil neer.
18: Sorry meneer.
20: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
21: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
18: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
22: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
18: Nee.
22: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
18: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
22: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
18: Ja, dat is wat ik dacht
23: je
18: eigenlijk,
23: je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
24: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
22: Immoscoop, man!
25: Radio BNE.
26: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien en ook businessopleidingen blijven populair. Maar ook de opleiding verpleegkunde doet het goed. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent zien ze een stijging. Daar krijgen een 300-tal eerstejaarsstudenten vandaag allerlei praktische informatie op hun startdag. Ze hebben verschillende redenen om voor de opleiding te kiezen.
1: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
2: De medische sector heeft mij sinds kleins af aan altijd aangesproken. Anatomie, fysiologie heeft mij echt veel aangesproken vroeger.
3: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute en ik heb nu de stap genomen om mij om te scholen tot verpleegkunde. Ik vind het wel spannend.
0: Zo'n 170.000 hogeschoolstudenten starten deze en volgende week aan hun academiejaar. Inschrijvingen lopen nog volop binnen. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, is de aanval van Rusland op een trein vlak bij de Poolse grens in Oekraïne bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort daarvoor was er een trein gepasseerd met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kaya Kallas zegt dat het Westen zich niet moet laten bangmaken door Rusland en Oekraïne moet blijven steunen.
4: I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
0: In de Chinese hoofdstad Peking is het besturen en bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Dat heeft de overheid beslist na een vliegincident afgelopen zomer. Toeristen moeten zich ook aan het verbod houden. En vliegen met een drone was in Peking al zo goed als verboden. En toeristen mochten sinds begin dit jaar geen drones meer meenemen. Maar nu wordt het dus ook bestraft. En voetbalclub KV Kortrijk en trainer Michiel Jonkheere gaan in onderling overleg uit elkaar. Jonkheere was anderhalf jaar hoofdcoach bij Kortrijk en dwong vorig seizoen de promotie naar eerste klasse af. Maar in die hoogste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de zesde keer op rij en de club heeft zo als enige nog geen enkel punt. Het weer is bewolkt met soms opklaringen, hier en daar een bui, temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig, vrij warm tot 26 graden. Op het eind van de dag kans op regen met onweer. Woensdag is het dan wisselend bewolkt met buien en koeler tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Charlotte. Het verkeer vertraagt door ongevallen op de E40 van Brussel naar Leuven in Kraaijnen. De rechterrijstrook is daar versperd en op de E19 van Brussel naar Antwerpen bij Mechelen-Noord. Daar is de linkerrijstrook dan weer dicht. Op de A19 van Kortrijk naar Ieper is er hinder door een oliespoor op de rechterrijstrook in Ieper-Noord.
6: Kan jij goed tegen de warmte?
7: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
6: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
7: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Ik wil naar de sauna.
7: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
8: Radio BNE.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.

Oh jawel, Relight My Fire willen we Dan Hartman zijn hartje even helemaal opladen. Misschien wel met een aangename saunabeurt, want dat kan hè. Het is Sauna Week bij Radio BNE. Ga gerust ook al eens naar de website van Sauna Vereniging België. Kies daar jouw favoriete termen, ga daar deze week nog eens even langs. En maak zo kans op een wellnessreis, jawel, naar Scandinavië en ook veel andere prijzen.

dat is toch ook zo'n meezinger van je welste geworden, hè? Die zit er weer voor de rest van de dag in mijn hoofd. Terug in de tijd, dat was natuurlijk Yves Berendsen. Rond 9:50 draai ik altijd een plaatje in Gewoon Genieten voor een speciaal deel van onze luisteraars. Vandaag is dat voor alle Annemariekes die naar Radio BNE luisteren. Dit is Nonkel Bob of Bob Davidsen.

0: Er zijn zo van die liedjes waar je eigenlijk vrolijk van wordt. En dit is er zo eentje. Herman Hermits met I'm Into Something Good. Je zou eens moeten weten.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Maar hoe mooi, vuur en vlam van Niels de Stadsbader. Linda van Avermaat is volop pompoensoep aan het maken op dit moment. Het is de tijd van het jaar, Linda. Hier staat komkommersoep op het menu in het restaurant van de VRT. En ook gehaktballetjes in zoetzure saus met rijst. Yummy. Wat schaft de pot bij jou? Ik ben eigenlijk altijd benieuwd. En ook heel leuk om ideeën op te doen. Want dat is het toch zo moeilijk, hè? Wat gaan we nu weer eten? Ik doe geweldig veel inspiratie op met jullie reacties. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Dus laat die reacties maar komen. Via VRT Max.
2: Radio BNE.

Bij mij is het vaak een kwestie van ik weet niet wat. Namelijk, wat moet ik weer klaarmaken? Dat was Benny Nijman met Ik weet niet hoe. Marleen Crolletti weet wel wat ze moet klaarmaken. Ze zegt, wij gaan kip eten met sla en appelmoes en patatjes. Dat is ook heel lekker, hè? Dat zijn de Searchers nu.

0: Na de dood van Monsieur Paul of Lange Polle, bijna een jaar geleden, bleven ze met twee over, helaas. Ruben en Mario, dat was Triggerfinger.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
1: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op 14.

0: succes.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je mening telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als de planeet ook telt.
9: Allokus, pro-planeet hier.
8: En voor als elke cent telt.
9: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
8: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: VDK Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

Jay Vincent Edwards met Love Hit Me. Oh, en ik zit hier te watertanden achter mijn computer. Fred de Preautine maakt zelfbereide tomaten- en paprikasoep met de ingrediënten uit zijn tuin. En hij doet dat samen met gebakken tongfilets met spinaziepuree. Heerlijk, maar het is beslist, Fred. Ik ga mijzelf uitnodigen bij Mirjam Lauf straks in Lettelingen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is in Henegouwen. Op het menu bij haar witloof in hesp met kaassaus.

Andrews met Yesterday Man. Dit weekend is het weer plantjesweekend voor Kom op tegen kanker. Dan verkopen vrijwilligers met veel plezier heel veel azalea's ten voordele van Kom op tegen kanker. Daarmee wordt onderzoek gefinancierd. En er is zo'n hechte groep van 50 enthousiaste vrijwilligers van het plantjesweekend. En die wonen in Aarschot. En zij gaan vandaag de plaatjes kiezen in U Vraagt, Wij Draaien. Straks na het nieuws van 12.

Hoe hoog kan die zingen, zeg? Together We Are Beautiful van Fern Kinney. Ze werkte jarenlang als achtergrondzangeres voordat ze eind de jaren 70 solo succes kreeg met deze Together We Are Beautiful. En nu we het dan toch over schoonheid hebben, is dit liedje wel hier op zijn plaats. Het komt van Chris Rea en het is een van de mooiste liefdesverklaringen uit de muziekgeschiedenis.

0: desire.
1: Heel even nog naar de jaren 80 met Silver Pot Soli en Around My Dream. We gaan naar het nieuws van 12 en dat doen we met John Evangelis. I'll find my way home. Tot morgen, hè.

0: keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat Vlamingen kennen de nieuwste verkeersregels niet goed. En meer jongeren hebben dit jaar interesse om verpleegkunde te studeren. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden, zegt Steve Dulster van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die een bevraging hierover organiseerde.
1: Die verkeersregels die komen er natuurlijk geleidelijk aan bij. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, zijn er ook bijvoorbeeld heel veel nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld verschenen. Er zijn steeds meer speedpedelecs, de e-steps zijn erbij gekomen. Er komen af en toe wel eens een keer nieuwe fietsregels, zoals bijvoorbeeld de fietszones en de fietsstraten. Het verkeer evolueert en de regels doen dat ook. En het is niet makkelijk om daar goed van op de hoogte te blijven.
0: Vanaf vandaag kan je met de jaarlijkse grote verkeersquiz testen hoe goed jij de verkeersregels nog kent. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al veel meer meldingen van garantieproblemen dan vorig jaar. Er zijn nu al 15% meer klachten dan in heel 2025. Veel klanten zitten ook met vragen en daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media, zegt woordvoerder Lien Murrissen.
2: Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken en het is van die onwetendheid dat sommige verkopers misbruik maken door hen te zeggen dat garantie niet geldig is. Het is niet omdat een product defect is dat je daarom pech hebt en een nieuw moet kopen. Dus check zeker of je product nog in garantie is en laat je niet zomaar afschepen door de verkoper omdat je bijvoorbeeld de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de soldo kocht. Je garantie is dan nog steeds geldig.
0: Verschillende hogescholen hebben dit jaar opnieuw meer studenten verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want er zijn nog altijd heel veel verpleegkundigen tekort. Het is dan ook nog altijd een knelpuntberoep. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Zij hebben verschillende redenen om voor die studie te kiezen.
3: Het avontuur, de adrenaline rush, de oplossend denken, dus daarom verpleegkunde.
4: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde, gewoon ik wil dat graag doen als job.
5: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel als ik dan zo bijvoorbeeld spoed en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
0: De lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs is er een daling van het aantal studenten. In de Chinese hoofdstad Peking is het bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Toeristen moeten zich ook aan dat nieuwe verbod houden. Vliegen met een drone was in de Chinese hoofdstad al zo goed als verboden en toeristen mochten sinds begin dit jaar geen drones meer meenemen. Maar binnenkort word je daar dus ook gestraft met een boete als je er gewoon maar eentje hebt. En voetbalclub KV Kortrijk is op zoek naar een nieuwe trainer. Het contract met Michiel Jonkheere stopt na onderling overleg. Jonkheere was anderhalf jaar hoofdcoach bij Kortrijk en kon de ploeg vorig seizoen laten promoveren naar de hoogste voetbalklasse. Maar in eerste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de zesde keer op een rij. De club heeft zoals enige nog geen enkel punt. Het is bewolkt met lokaal ook wat buien bij vrij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt zonnig, dan halen we zelfs tot 27 graden. Op het einde van de dag lokaal wel opnieuw buien. Hier en daar kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
7: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
6: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.

0: succes. Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
1: Een heel goede middag. Ik ben Silke de Rijk uit Aarschot. Samen met een hechte groep van 50 enthousiaste vrijwilligers zetten wij ons sinds 2003 in voor de jaarlijkse actie van Kom op tegen kanker. Tijdens het plantjesweekend van 18, 19 en 20 september verkopen we met plezier heel veel azalea's voor Kom op tegen kanker. Samen met onze trouwe helpers van het plantjesweekend kozen we deze middag onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
0: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.

0: je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
1: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
0: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
0: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank. Excellent.
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
10: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
14: Nog even, alles goed.
13: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
15: Come on.
13: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE.
0: U vraagt, wij draaien.

0: mee.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Een hele goede middag. Ik ben Silke de Rijk uit Aarschot. Tot 1 uur hoor je de favoriete liedjes van de vrijwilligers van het Plantjesweekend in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.
3: Radio Bene. That's what they dance in Colombia.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
0: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
0: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
2: VRT Radio Bene.
1: Veel succes.
3: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.

0: U vraagt, wij draaien.
1: Dankjewel om te luisteren naar de favoriete liedjes van de gedreven vrijwilligers van het Plantjesweekend in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. We zien jullie graag op 18, 19 en 20 september voor de verkoop van veel azalea's voor Kom op tegen kanker. Nog een mooie dag gewenst. Kies een uur.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
9: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
8: De Kia Picanto. Vanaf 14.490 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat Vlamingen kennen de nieuwste verkeersregels niet goed en meer jongeren hebben dit jaar interesse om verpleegkunde te studeren. De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Dat is ook moeilijk, herkent Steve Dulster van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde die de bevraging organiseerde.
1: Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze de wegcode elk jaar mee op zomervakantie nemen als vakantielectuur. En het is ook niet iets waar je spontaan naartoe surft om eens te gaan kijken wat er veranderd is. Daarom hebben we als Vlaams Stichting Verkeerskunde de grote verkeersquiz die we elk jaar aanbieden. En dat is eigenlijk een heel eenvoudige manier om de belangrijkste nieuwe regels op te frissen, maar ook de klassiekers die heel belangrijk zijn aan verkeersveiligheid toe.
0: De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al veel meer meldingen van garantieproblemen dan vorig jaar. Er zijn nu al 15% meer klachten over dingen die kapot zijn of niet goed werken dan in heel 2025 samen. Veel klanten zitten ook met vragen en daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media. Het advies is om altijd te proberen om een compensatie te krijgen als je iets koopt dat snel kapot gaat, zegt woordvoerder Lien Murrissen.
2: Gaat je product toch kapot binnen de 2 jaar nadat je het hebt aangekocht, ga dan zeker eens langs bij de verkoper, want je hebt veel vaker recht op garantie dan je denkt. En breng daarbij ook je aankoopbewijs of je bewijs van overschrijving mee, zodat je kan bewijzen dat je het product ook daar hebt gekocht.
0: Verschillende hogescholen hebben dit jaar opnieuw meer studenten verpleegkunde. En dat is goed nieuws, want er zijn nog altijd heel veel verpleegkundigen tekort. Het is dan ook nog altijd een knelpuntberoep. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Zij hebben verschillende redenen om voor die studie te kiezen.
3: Het avontuur, de adrenaline-rush, de oplossend denken, dus daarom verpleegkunde.
4: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde, gewoon ik wil dat graag doen als job.
5: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel als ik dan zo bijvoorbeeld spoed en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
0: De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten te evacueren uit Gaza, zodat ze in ons land kunnen studeren. Ze hebben daarvoor al een beurs gekregen. 170 mensen zijn vanochtend succesvol kunnen vertrekken uit Gaza. Het zijn Palestijnen die op vraag van landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië toestemming kregen van de Israëlische regering om Gaza te verlaten. De 13 studenten die naar België willen komen zijn daar niet bij. Regeringspartijen N-VA en MR willen hen niet helpen omdat ze mogelijk familie meebrengen en omdat ze na hun studie niet zeker naar Gaza terugkeren. En 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak 5.704 IS-gevangenen berechten. En daar zijn dus ook 9 Belgen bij. Het gaat om Belgen die naar Syrië zijn getrokken om daar deel uit te maken van het kalifaat van IS. En zij zaten tot nu toe in Syrische strafkampen, maar zijn overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn, is niet duidelijk. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze regering gaat doen als ze daartoe ook echt veroordeeld worden, is niet duidelijk. Het is bewolkt met lokaal ook heel wat buien bij vrij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt een zonnige dag, dan halen we zelfs 27 graden. Op het einde van de dag wel lokaal opnieuw buien. Hier en daar kan het ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel. Vertragingen van 10 minuten zijn er naar Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Richting Beveren op de R2, iets voor de Thijsmanstunnel, is de rechterrijstrook afgesloten. En dat komt door werken.
7: Radio Bene.
6: Een bijzonder fijne maandagmiddag. Welkom bij de topcollectie. Voor mij de allereerste keer, want Lars is met vakantie en dat is hem gegund.
8: Radio

Ja, voor mij ook. I better knock on wood, zoals Eddie Floyd het zo mooi zingt. Want dit is mijn eerste keer presenteren op Radio BNE. Dat is zeker spannend, maar ik heb er zeker zin in. En hoe is jouw middag? Doe je nog iets spannend? Of wat maak jij van jouw maandagmiddag? Stuur gerust een berichtje. Volg Radio BNE op VRT Max en chat met ons. Hey! En ik ga gelijk flink vooruitspoelen. Fast forward van 20 jaar, van 66 naar 86. Met Madonna en True Blue.

Dat elke tiener verstapelverliefd was op Madonna. Joris met True Blue. Net als Lars neem ik je mee naar lang vervlogen tijden. 14 september 68. Een tragische gebeurtenis in het leven van Roy Orbison. Want wat gebeurt er? Zijn huis brandt af. En dat is eigenlijk een hele donkere periode in zijn leven. Want in 66 verloor hij zijn echtgenote. Op de motor kwam om het leven. Hij deed er vlak achter, zag het allemaal gebeuren. En dan, vandaag, 1968, de 14 september, brandt zijn huis af. Oma en opa, dus zijn ouders, waren aan het babysitten op de drie zoontjes. En twee van zijn zoons bleven erin. Roy, Dwayne, 10 jaar was hij, en Anthony, 6 jaar, kwamen om in de Vlammenzee. Wesley werd gered, die was pas 3 jaar oud. Die was boven samen met oma en opa, die konden gered worden. Die was er het hart van in. Heeft zijn tournee door Europa ook gewoon afgebroken, teruggevlogen naar de States. En de buurman van Roy Orbison, dat was Johnny Cash, die heeft dat land gekocht en die heeft er een boomgaard op gemaakt, omdat daar nooit nog een huis zou gebouwd worden. Mooi verhaal, maar wel super tragisch. Hier is Roy Orbison.

0: Hans de Boy en thuis ben. En ik krijg zo'n mooi berichtje van Luut van de Zanden. Die stuurt: goedemiddag, beste Dirk. Ik dacht, hè, VRT zit fout. Maar nee, zo blij dat ik jou op Radio Bene hoor, Dirk. Als luisteraar voel ik er mij thuis en ik hoop dat ik voor jou... En ik hoop voor jou als presentator ook. Kijk, dat zijn hele mooie woorden. En dan net draaien we hier Hans de Boy met thuis ben. Kan niet beter, hè, Luut. Dank je wel.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
3: Nee.
10: Het strand?
3: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.

na Nederland met The Cats and Sure He's a Cat. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is 14 september. Het is ook de overlijdensdag van niemand minder dan Wim de Kranen. Een hele tijd geleden, maar we zijn hem niet vergeten. Een Belgische zanger, tekstschrijver, componist. Begon als kleinkunstenaar, mogen we wel zeggen. Maar dat is een fout woord. Dat moet grootkunstenaar zijn. Is geëvolueerd naar popmuziek. En een groot artiest met hits als Tim, Rosanne, Breek uit jezelf, Mensen van 18. En natuurlijk ook dat duet met Della Bossiers was dat, hè. We gaan hem spelen. Wat dacht je van deze?

Vandaag precies 36 jaar geleden overleed Wim de Kralen. Maar we hebben nog die fantastische muziek. En ik heb er eigenlijk ook nog een fijne herinnering aan. Ik was nog een jonge gast toen hij optrad op de herfstontmoeting. Dat is zo'n bijeenkomst van scouts. En de geluidsinstallatie liet het afweten. En dan zit je daar met al die jongeren samen. En dat zijn best wel mondige, rumoerige ambiance. En respectvolle jongeren, dat wel. Maar ja, er was een probleem en Wim de Kranen die pakte zijn gitaar, trok zich niks aan van de kapotte zanginstallatie. Die ging op het podium staan en die heeft daar een show gegeven. Dat was geweldig, dat vergeten we nooit. Naar 86 nu, met Danny Wilson.

Ah, kijk, zo'n liedje dat je bijna was vergeten. The Second Summer of Love uit 89. Danny Wilson. Ik krijg een berichtje bij VRT Max hier, Radio 2. Een berichtje van Dirk van den Abele die stuurt... Toen ik als 15-jarige onder de middag in de school ontsnapte... heb ik Wim de Kranen nog dikwijls gezien in Café Romantica in Wetteren. Ja, klopt, Dirk, die was van Wetteren. Hè? Dus daar kon je hem inderdaad wel eens tegenkomen en zeker in de kroeg. Later is hij naar Gent verhuisd. Maar wat hoor ik, jij ontsnapte in school. Foei, foei, Dirk.

0: Petula Clark als een bad vol liefde dat over jou wordt gekiept. Je hoort ze met My Love. En ik val hier ook in een bad vol liefde. Krijg je een berichtje van Jenny Sarels uit West-Vlaanderen. Die stuurt... Hallo Dirk, welkom in de grote Radio Bene-familie. Ja, het zijn grote schoenen die je moet vullen. Ga morgen je punten geven. Nu eerst goed luisteren. De muziek is dezelfde van Lars. Wel, Jenny, ik ga u iets verklappen. De muziek is effectief door Lars gekozen. Dus hij is met verlof, ik mag hem vervangen nu. Lars heeft de muziek gekozen. Ja, presenteren kan hij niet als hij met verlof is. Dus ik val even in en ik hoop op goede punten. Dankjewel, Sandy.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: VDK Bank.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Oh, sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
8: Belisol.
7: Altijd zeker.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

Tegenwoordig heeft hij een andere band waar hij dat meezingt. Maar zijn stem klinkt tegenwoordig beter dan toen. Gary Hager. En het allermooiste. We blikken ook even terug natuurlijk hier in de topcollectie. En we gaan even, ja, toch een flink end terug in de tijd. Vandaag precies 58 jaar geleden kwamen de Archies voor het eerst op televisie. Zo'n animatiereeks. En wat niemand had verwacht was dat deze virtuele getekende groep, de band, dat die een van de grootste hits van de 20e eeuw zou scoren. En als je dit hoort, dan heb je meteen door waarover het gaat. Virtuele band, The Archies en Sugar Sugar.

Tekenfilmfiguurtjes die een wereldhit scoorden. Die Archies 58 jaar geleden voor de eerste keer op de buis. Je krijgt een berichtje van Hendrik Goeminnen die stuurt. Dag dorpsgenoot, als ik deze speel, dan voeg ik daarachter. Ga ik naar Sugar Me van Lindsay de Paul. Ja, dat gaan wij nu niet doen. Maar ik vind het wel fijn dat je suggesties stuurt voor de playlist hier van de topcollectie. Dank je wel daarvoor. Hier is Phil Collins. You'll be in my heart. Come

precies 5 voor 9 geworden bij Radio BNE met deze fantastische Phil Collins en You'll Be In My Heart. Dat is hier Radio 2, de topcollectie. En wat Lars ook elke dag doet, dat zet ik ook voor natuurlijk. Even een weekje verlof, maar dat gaat gewoon allemaal door. Wie is jouw gouden idool? Dat wil ik wel eens weten. Een man, een vrouw, een groep. Laat het gewoon even weten wie dat in jouw geval is. Stuur de naam dus van jouw gouden topper. En ik speel dan een plaat naar keuze. Je kan me bereiken, je weet het, via de berichtenknop van Radio BNE op VRT Max. Zo simpel is het. En nu een hele coole plaat. Het is een beetje mistig vandaag, maar de Temptations hebben zon.

0: Ze hebben zonschijn voor ons. Heel mooi, The Temptations. Nummer trouwens geschreven door Smokey Robinson.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat is een record, schrijft de Standaard. Het gaat om buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. En volgens bevoegd minister Annelien van Bossuyt is dat het resultaat van het strenge beleid van de federale regering.
1: We hebben ook extra terugkeerbegeleiders voor de gevangenissen aangeworven. We hebben een herschikking gedaan van het personeel binnen dienst vreemdelingenzaken richting de terugkeerdiensten die de gevangenissen opvolgen. En ook de samenwerking met de gevangenissen en minister Verlinden verloopt heel goed. Dus verschillende stappen daarvoor genomen.
0: De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten vragen in een open brief om 13 studenten te evacueren uit Gaza, zodat ze in ons land kunnen studeren. Ze hebben daarvoor al een beurs gekregen. 170 mensen zijn vanochtend succesvol kunnen vertrekken uit Gaza. Het zijn Palestijnen die op vraag van landen als Frankrijk en Nederland toestemming kregen van de Israëlische regering om Gaza te verlaten. 13 studenten die naar België willen komen zijn daar niet bij. Regeringspartijen N-VA en MR willen hen niet helpen omdat ze mogelijk familie meebrengen en omdat ze na hun studie niet zeker naar Gaza terugkeren. De rector van de KU Leuven, Severien Vermeijre, begrijpt dat niet en wil dat de regering haar engagement nakomt.
2: Ons land heeft een engagement genomen om die studenten uit bepaalde landen te helpen. Dat is deel van het partnerschap. En dit is juist wat de regering nu niet nakomt. Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
0: Een acteur, Matthias Schoenaerts, riskeert 12 maanden cel omdat hij herhaaldelijk zonder rijbewijs rondreed en een adem- en speekseltest weigerde. Schoenaerts moest zich vanmorgen verantwoorden voor de rechter in Beringen in Limburg. De openbare aanklager vroeg een boete van €13.600 en ook een rijverbod van 12 maanden. De beslissing die wordt pas in november verwacht. Begin dit jaar kreeg de acteur ook al te horen dat hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moest doen. Daar is hij afgelopen vrijdag in geslaagd. Het is bewolkt met lokaal ook wat buien bij vrij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt zonnig, dan halen we zelfs 27 graden. Op het einde van die dag wel lokaal opnieuw buien en hier en daar kan dat ook een onweer zijn. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. Vertragingen van 10 minuten zijn er op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. En elders alleen wat lichte vertragingen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene.
4: Topcollectie.
5: Dirk Gij.

gerucht gaat de ronde dat George Michael nog als kieskeurig was op de saxofoonsolo. Die moest helemaal juist zitten. Dus flink wat saxofonisten hebben auditie gedaan en er is er maar eentje die het gehaald heeft. Fantastisch ook wel in deze Careless Whisper. Dus wie is jouw gouden idool? Een man, een vrouw, een groep? Laat het me even weten wie dat in jouw geval is. Van wie was jij altijd al fan? Stuur een berichtje via Radio BN op VRT Max en chat met ons. Hier is Clouseau met Swenty Bolt.

zalige song van Peter Tosh en Johnny B. Good. We gaan op zoek naar het gouden idool. We hebben een verzoekje binnengekregen van Caroline Collaert. Caroline is van Sint Gillis, Dendermonde. En zij stuurt The Strangers. Nu, er zijn nogal wat hits van The Strangers. Maar we gaan die absolute grootste, die nog heel vaak wordt gedraaid. En waar iedere Antwerpenaar nog een beetje groter van wordt als hij het hoort. Je kan het al raden. Dit is Antwerpen. Het volkslied van de Antwerpenaars. De liefde.

0: Sterflik, The Strangers en Antwerpen. Het is een suggestie van Carolien Kolaert uit Sint-Gilles-Dendermonde. En morgen doen we er nog eentje, hè. Zo'n gouden idool. Begin al maar eens na te denken.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
14: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked. En nu zie je appjes just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promokoken.
17: Vandaag iets met pit?
18: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
17: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Radio BNE topcollectie.

0: Feestje was dat van een middagdip. Dan is hij door het tempo van deze plaat zo weggeblazen. En je waant je ook in Parijs natuurlijk, hè? Montmartre, op een terrasje, genietend van een koffietje op de middag. Zalig, je hoorde Zaz. Het is mijn eerste keer vandaag hier bij Radio Bene. Ik vind het wel tof dat er zoveel leuke berichtjes binnenkomen. Onder meer een kaart zelfs via Radio Bene of VRT Max, de chatfunctie. Van Noella, dankjewel. Ze stuurt me veel goede moed. Dat dankjewel. Ik denk dat het goed komt. Hè. En dat stuurt ook Christine Akkaert. Komt goed. Voor alles is een eerste keer. Wel, het is een eerste keer. Een beetje met knikkende knieën, maar met heel veel plezier.
1: Radio Bene, topcollectie. Dirk Gijs.
0: Radio Bene. Dat allemaal dankzij het verlof van Lars, want dat verdient hij, hè? Onze Lars de Grote, zeker weten. Ik mag een weekje de honneurs waarnemen. Hier is Amy McDonald. This is

Amy MacDonald met This Is The Life. Katrien van Doornen loopt hier rond in het gebouw en ze stuurt me ook een berichtje in de app. Maar dat is tof! Dankjewel, Katrien. Hey, Dirk, klinkt lekker. Vind ik wel tof. Zeg, trouwens, als je luistert naar Katrien, dan kan je een sauna-arrangement winnen. Echt waar, zeker eens doen. We gaan eerst naar de weg. Hè. Vertragingen van een kwartier zijn er op de E313 vanaf Ranst op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door een ongeval in Wilrijk de rechterrijstrook dicht. In Brussel is er hinder door een defecte auto voorbij de Jubelparktunnel richting Wetstraat.

Cocaine Gang and the Closest Thing to Heaven. Krijg je een berichtje van Helga Boon. Want wat is the closest thing to heaven? Dat kan een saunabezoek zijn. En Helga vraagt zich af, waar kan je precies een saunabezoek winnen? Ik luister al uren naar Radio Bene. Eerst kwam er promo, dan als je de saunalepel hoort. En dan het berichtje, ik wil naar de sauna moet sturen. Maar er was geen enkele oproep te horen sinds ongeveer 11:30. Ja, dat kan kloppen. Dat kan kloppen. Ik leg straks uit hoe het allemaal wel werkt. Dus Helga, beetje geduld. Spit je oren. En nu goede sfeer met Paul Severs en

Blijft heel veel kracht zitten in die plaat, ook al is die al behoorlijk oud. Sly and the Family Stone met Dance to the Music. De hele week op Radio BNE hebben we een heel bijzondere actie. Want het is Nationale Sauna Week. En ja, de sauna, dat is toch de ideale plek om te ontspannen. Om te genieten. En het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Dus ja, dat moesten we geen twee keer zeggen hier op de redactievergadering tegen Katrien en Vanessa. Want die stonden te springen om mee te doen met onze sauna-actie. Dus ja, je moet effectief luisteren naar Katrien of naar Vanessa. En die geven de tickets weg. Wat moet je dan doen? Als je ze water hoort opgieten op de sauna, dus dat typische geluid van zo opgieten, dan stuur je het berichtje ik wil naar de sauna via VRT Max en dan maak je kans op een ticket voor twee personen. Ja, we laten je niet aan je lot over. Je mag met z'n tweetjes gezellig naar de sauna. En check dan ook de pagina heb je gewonnen op VRT Max, want daar komen alle winnaars terecht. Dus waag je kans. En doe mee. Gewoon genieten en goed gezind. Dat zijn de programma's die je in het oor moet houden.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be.

0: Alicia Bridges, Een nachtvlinder, I love the nightlife.
1: De talenknobbel.
0: Ja, ja, Lars de Grote heeft mij goed gebriefd. Ik weet dat het nu tijd is voor de talenknobbel. En wat is de talenknobbel? Dat is ja, een plaat die we kennen in een bepaalde versie, maar waar ook een andere versie van bestaat. In iets minder bekende versie, maar wel in een andere taal. Ik wil het nu graag hebben over Vicky Leandros en het liedje L'amour est bleu. Klinkt zo. Ja, het is een liedje waarmee ze naar het Eurovisie Songfestival ging. Ze won niet. Nee, dat zou later pas zijn met Après Toi. Maar in 1967 ging ze met dit liedje naar het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. Ze werd vierde. En dit is de veruit meest commerciële en grootste hit voor haar. Maar ze heeft daar ooit ook een Duitse versie van gemaakt. Die is veel minder bekend. En de Duitse versie klinkt

0: Vicky Leandros, die gaan we nog wel eens terug horen in de talenknobbel, want ze is Grieks-Duits, dus die twee talen zijn al geen probleem. Pas heeft ook nummers in het Frans, in het Engels, het Japans, het Nederlands, het Italiaans en het Spaans.
1: Radio Bene, topcollectie.

0: Sandra met Maria Magdalena. Ik krijg daar wat zon- en beach-vibes bij. En ik denk dat Bertrand Nijssen uit Roeselaar mij zeer goed zal begrijpen. Want hij stuurt een berichtje met smileys en hij schrijft... We zijn aan het genieten van Radio Bene onder de Griekse zon in Kos. Maak ons maar jaloers. In ieder geval, ik stuur straks nog de Stones en Patrick Hernandez naar Kos. Dus blijf luisteren. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schatje.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
12: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gram.

0: gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Dat zijn zowat 2300 leerlingen, 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal leerlingen maar blijft stijgen, zegt woordvoerder Jens van Herp.
1: We zitten met een budget dat sinds vorig jaar niet is toegenomen, maar we zitten wel met een stijging van het aantal leerlingen, in het bijzonder leerlingenvervoer, die gebruik maken van die collectieve oplossing. Op 3 jaar tijd is dat cijfer gestegen met 10%. Dat zijn dus veel meer leerlingen voor hetzelfde aantal ritten. En daardoor staat er druk op de capaciteit en zijn we geneigd om meer leerlingen op dezelfde ritten te moeten vervoeren. En daarom duren ze ook effectief langer.
0: In totaal nemen dit schooljaar iets meer dan 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de bus van en naar school. Ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, schrijft de Standaard. De meeste zijn teruggestuurd naar Marokko, Albanië en Algerije. Het gaat om buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. Volgens minister van Asiel en Migratie van Bosuit zijn er meer mensen teruggestuurd omdat er meer terugkeerbegeleiders zijn gestart om die mensen te helpen.
2: We merken hoe meer dat mensen daarop voorbereid zijn, hoe minder verzet dat er is enzovoort. Wat er ook voor zorgt dat er veel korter op de bal kan gespeeld worden, dat dossiers sneller voorbereid kunnen worden. En daarnaast natuurlijk ook, ja, en dat blijft natuurlijk cruciaal, dat is de samenwerking met de landen van herkomst.
0: En 2 Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te geraken omdat ze een kritische film maakten over Gaza. Het dreigement is afkomstig van de Israëlische minister van Cultuur. Hij spreekt van verraad en wil de procedure meteen al opstarten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met Israëlische soldaten en inlichtingenofficieren die anoniem blijven in de film. In Venetië kreeg de documentaire zaterdag de speciale juryprijs van het filmfestival. Het is bewolkt met lokaal buien bij warme temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt zonnig, dan halen we zelfs tot 27 graden. Op het einde van de dag wel opnieuw buien en hier en daar kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door een ongeval in Wilrijk de rechterrijstrook dicht. Maar er staat ook een kijkfile, dat is minder, vanaf Aartselaar. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevenswoerwe en Wemmel.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene.
4: Topcollectie.
5: Dirk Gijs.
6: De tijd van je leven.
3: Nog een uurtje samen.

Dat is zo'n oude knar van een plaat. Maar dat heeft nog zoveel kracht, daar kan ik niet blijven op stilzitten. Rolling Stones en Satisfaction. Volgens mij is Mick Jagger een beetje te veel opgedraaid. Heeft hij rust nodig? Wat dacht je van een saunabezoek, Mick? Zou je deugd doen? En als jij deugd hebt van een saunabezoek, moet je zeker zo meteen luisteren naar Vanessa. Want ze mag er eentje weggeven, een saunabezoek. Voor twee, tenminste als je het opgietgeluid hoort.

Ja, onsterfelijk nummer van Patrick Hernandez, deze Born to be Alive. Het is de Nationale Sauna Week en dat zal je wel merken bij Radio BNN. Onze Katrien en Vanessa waren meteen enthousiast en die hebben met veel plezier gezegd: ja, ik wil tickets weggeven voor de sauna. En dat gaan ze dan ook doen. Katrien heeft dat deze voormiddag al gedaan en straks doet Vanessa dat ook. Wat moet je doen? Wel, gewoon wachten tot je het typische opgietgeluid van een sauna hoort. En dan moet je ons een berichtje sturen via Radio BNN op VRT Max in de chatfunctie. Stuur je: ik wil naar de sauna. Dat is gewoon heel erg duidelijk. En dan kan je kans maken op een ticket voor twee personen in de sauna. En check dan even ook, ik heb gewonnen op VRT Max, want daar komen alle winnaars terecht. Meer is het niet.

0: in het dorpscafé op de jukebox. En daar is toen op gedanst. Jawel, Karin kent een dansje de hele nacht met mij. Ik heb straks nog dansmuziek van onder meer Tina Turner. Maar eerst Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamic.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Verica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
7: Oh, sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Goh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: Bebat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Die hebben we ook gezien in de bioscoop. De Bondfilm GoldenEye. Het was de eerste film met Pierce Brosnan. De Nederlandse Famke Janssen mocht ook meespelen. Dat is een beetje bijzonder. Zij vermoordde haar tegenstanders door ze tussen haar benen te knijpen. Beetje zot. Ook wel een beetje sexy, eerlijk gezegd. GoldenEye, Tina Turner. Krijg je een berichtje van Giselle Smeets uit de Houthalen en die stuurt leuke muziek voor onderweg. Groetjes uit Italië van Giselle. Ja, heel zalig eigenlijk dat je dankzij Radio Bene of VRT Max kan meeluisteren naar ons. Hè. We hebben hier luisteraars uit tous les pays, net als deze Enfant de tous les pays. Enfant.

0: niet alleen de kinderen. Hè. We moeten eigenlijk gewoon de hand reiken aan elkaar. Dat is de belangrijke boodschap van Enrico Macias, enfant de tout pays. Even naar de weg. Ja, de files beginnen wel aan te trekken al op deze tijd. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Wilrijk de weg vrijgemaakt. Daar staat nog een kwartier file. En op de buitenring rond Brussel is het al 20 minuten filegolf. Is dat tussen Sint-Stevenswoerden en Wemmel.
1: Radio Benix.

0: nog een keer. En misschien nog een keer.
1: Ja.
0: Ricky Nelson en Hello Mary Lou. Ik heb nog een nieuwtje eigenlijk. Ja. We hebben een nieuwe vaste afspraak hier in de topcollectie. Dat is iets wat Lars de Grote bedacht heeft. En oh, ironie, we gaan het straks voor de eerste keer doen. Net nu Lars verlof heeft genomen. Dus ik mag het straks voor de eerste keer doen. Wat? Vertel ik je straks.

0: Sade met Your Love is King. Ik had je gezegd dat Lars een nieuw item, een nieuwe vaste afspraak had bedacht voor in de topcollectie. We gaan het elke weekdag doen rond 4:15. En wat is het geworden? Het is geworden de instrumentale evergreen. Dus elke weekdag gaan we een instrumentale draaien, een superbekende melodie. Een evergreen die we eigenlijk allemaal kunnen meefluiten. En die komt er dan straks voor de allereerste keer aan.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim.
7: Jongen, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

En uit die film en uit dat album zijn hele vele grote hits gekomen. Je hoorde uiteraard Prince. Het is tijd voor ons nieuwe item, bedacht door Lars. En elke weekdag rond deze tijd ga je een instrumentale hit horen. Een instrumentale evergreen. Zo'n nummer dat we allemaal kennen, dat we eigenlijk allemaal kunnen meefluiten en dat vaak ook nog een verhaal heeft. En we mogen openen, voor de allereerste keer doen we dat met Lieutenant Pigeon en Moldy Old Dow. Ken je dat nog? Als je het straks gaat horen, ga je het zeker kennen. Het is heel bijzonder, het is een huiskameropname. En het is de mama van de zanger, of ik mag niet zeggen zanger, van de maker. Hè. Die was 60 jaar, die speelde dat op de piano. En niemand had het verwacht, maar het is een nummer 1 hit geworden. Dus hoe zot is dat? En het is natuurlijk al zo vaak gebruikt. Dus als jij het herkent en als jij zo weet van, ah, maar ik herinner mij van die zeezender of van dit of van dat, laat het gerust even weten en stuur een berichtje in de chat van Radio BNE op 14 Max.

Het is dus een nummer 1 hit geworden. Het is een Moldy All Down van Lieutenant Pigeon. En we krijgen een berichtje van Steven Doms. Die stuurt geweldig idee om telkens een instrumentale classic te draaien. Misschien een ideetje om daar in de toekomst bijvoorbeeld op zondag van 9 tot 10 een uurtje van te maken. Dat zou heerlijk zijn, want er zijn zoveel goede instrumentale classics. Steven, als jij dat vindt, dan mag je gerust suggesties sturen. Waarom niet? Speel ik dat door aan Lars en dan kunnen we dat programmeren. Dus zeker welkom. En Noella stuurt ook, dat komt hier lekker binnen. Instant happy. Dankjewel.

0: Hij was al enthousiast over The Road to Amarillo, maar Vegas kan hem toch ook wel bekoren. Tony Christie. Zometeen is er Vanessa van Hoven en ik zou vragen, wees een beetje lief voor Vanessa. Want haar voetbalploegske KV Mechelen is verloren tegen Anderlecht dit weekend. En ik denk dat het er een beetje in hangt. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben morgen terug, want Lars is de hele week met verlof. Maar het was een plezier om dit te mogen doen. Dankjewel.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap

0: Dat is Chachachill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Als je recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, zal je vanaf 1 oktober meer moeten betalen dan nu. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. Het sociaal tarief is er voor iedereen met een laag inkomen en de prijsverhoging is een gevolg van de stijgende energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van of naar school. Het gaat om 2300 leerlingen in totaal. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl het aantal leerlingen dat er nood aan heeft maar blijft stijgen. De Lijn hoopt dat de hervorming die is aangekondigd snel kan worden uitgevoerd, zegt woordvoerder Jens van Herp.
1: De afgelopen jaren zijn er experimenten gebeurd, bijvoorbeeld met collectieve opstapplaatsen. Dat is een stuk van een oplossing, maar dat is geen oplossing voor de hele populatie van leerlingen. We zien zelf bij De Lijn vooral baten bij de hervorming die is aangekondigd. Die zal nog tijd vragen. De komende 2 jaar gaan we hopelijk naar een aanpassing van het decreet en gaan we kijken hoe we de middelen op een andere manier kunnen inzetten. En gaan we hopelijk de rittijd voor heel veel leerlingen kunnen inkorten.
0: In totaal nemen dit schooljaar iets meer dan 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de bus van of naar school. Bijna 3 op de 4 doen minder dan een uur over zo'n busrit. De vrouw die gisteren een andere vrouw neerstak en daarna uit een raam sprong van haar woning in de Brusselse gemeente Anderlecht, heeft psychiatrische problemen. Gisteren namiddag werd de politie opgeroepen voor een incident in Anderlecht. En toen de agenten aankwamen, vonden ze een zwaargewonde vrouw die was gestoken met een mes. Een vrouw gewapend met een mes sprong daarna uit een raam. Wellicht had ze een psychose. Beide vrouwen overleden later ook aan hun verwondingen. Veerle Bijloos van het parket van Brussel vertelt dat de politie nog probeerde de vrouw te helpen.
2: De politie heeft getracht om de vrouw te kunnen ontwapenen. Maar helaas in die tussentijd is mevrouw uit het raam gesprongen. De gewapende vrouw heeft een psychiatrische problematiek. En de vrouw die is komen te overlijden, dan ook de zwaargewonde vrouw, is een vriendin die juist te hulp is geschoten eigenlijk voor de gewapende vrouw die een psychiatrische problematiek heeft.
0: En acteur Matthias Schoenaerts riskeert 12 maanden cel omdat hij herhaaldelijk zonder rijbewijs reed en een adem- en speekseltest weigerde. Hij moest vanmorgen zich verantwoorden voor de rechter in Beringen in Limburg en de openbare aanklager vroeg een boete van €13.600 en ook nog een rijverbod van 12 maanden. De beslissing wordt in november verwacht. Begin dit jaar kreeg de acteur ook al te horen dat hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moest doen. Daar is hij afgelopen vrijdag ingeslaagd. Het is bewolkt met af en toe een bui. Morgen wordt een zonnige dag. Dan halen we zelfs lokaal 27 graden. Op het einde van de dag wel opnieuw buien. Woensdag wordt bewolkt met kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Goedemiddag, de week is hier muzikaal prima gestart. We gaan verder op het ingeslagen pad, maar dan nog beter gezind. Blij dat je er bent.
5: Radio Bene, goed gezind.
3: Vanessa van Hoven.

4 na 4 trippen met de Beatles in meer dan één betekenis, dankzij hun Magical Mystery Tour. Mooie alliteratie. En als we verder reizen naar mythische bestemmingen, plekken die grote songwriters hebben geïnspireerd, dan komen we uit in de grootste havenstad van Egypte, Alexandrië.

waar ze eigenlijk geen sauna's nodig hebben. In het altijd warme Alexandrië, Egypte, waar Claude François zich in het zweet danste in het licht van de vuurtoren. En wij dansten uiteraard met veel plezier met hem mee. Geef toe dat maandagen een pak plezieriger worden dankzij de muziek hier op Radio BNE. En dan kun je ook nog eens een sauna bezoek voor twee winnen de hele week. Het moeten niet altijd DHB Plus radio's zijn. We delen ook andere zeer originele cadeaus uit.

Jimmy Bo Horn. Over 2 weken wordt hij 77. Ik heb geen idee of hij nog altijd zo gezwind over de dansvloer zwiert, maar dit liedje werd door de hele planeet in dank aanvaard. Zo'n kleine 50 jaar geleden. Zoals de Four Tops zingen, het zijn niet de liedjes die veranderen, het zijn de mensen.

0: tegen de warmte.
1: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
0: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
1: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor twee.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
15: Klaar?
14: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
15: Ja?
14: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
15: Nog mee?
14: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
15: Gaat het nog?
14: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
15: Kortom?
14: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
15: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
14: Peugeot.

Lou Rawls. Een man met een stem die recht uit de hemel kwam. Hij had trouwens fans hierboven, want in zijn jonge jaren overleefde hij een heel zwaar auto-ongeval. Sam Cooke zat trouwens ook in die auto. Die had zelfs geen schrammetje. Lou Rawls heeft toch een paar dagen in coma gelegen. En we weten allemaal hoeveel artiesten er het leven hebben gelaten op weg van en naar een optreden. Jeremy Vrielink, die is vooral op weg naar zichzelf.

dat kan ook een hobbelig parcours zijn, op weg zijn naar jezelf. Het is trouwens een tocht die alleen de dappersten onder ons aanvangen. Ik verwacht Jeremy Vrielink ooit in de eregalerij, want hij schrijft zoveel goede dingen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Die komt daar wel. De Pebbles staan al 23 jaar in die eregalerij, sinds 2003. Hetzelfde jaar dat Wiltura de trofee kreeg voor een leven.

Danny de Munk was 14 toen hij de hoofdrol speelde in de film Siske de Rat. Hij zag er een heel stuk jonger uit en hij speelde niet alleen heel overtuigend, hij zong ook nog eens de sterren van de hemel. Hopelijk word jij als lid van de Radio BNU-familie niet verdomd alleen. We maken er samen gewoon een hele fijne namiddag van.

Kings al 60 jaar lekker lui wanneer ze een vrije dag hebben en de zon schijnt. Niks voor Adamo, die man is 82 en hij blijft maar optreden. Eergisteren stond hij nog in Antwerpen en misschien dat Luc Steno als grote fan wel ergens in de zaal zat. En meneer Steno, vond u het goed?

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
1: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna. Na, na, na, na,
1: na. Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
3: VRT Radio Bene.
2: Veel succes.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
14: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
16: If you got a problem.
17: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
19: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
18: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
20: Zie het.
21: Grootser!
20: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Robots, een prachtig uithangbord voor Radio BNI, want ze bezorgen ons de tijd van ons leven. En ze zijn dan ook nog eens van bij ons. Sympathieke Nederlanders die kind aan huis zijn op Radio BNI. Op VRT Max, DAB+, de smart speaker en je digitale tv.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is niet de eerste keer dat Meteor zich uitspreekt over het belang van zorg dragen voor je mentale gezondheid. In Nooduitgang beschrijft hij hoe het voelt als je je omringd weet door donkere wolken die de schoonheid van het leven verduisteren. Maar weet dan dat er altijd mensen zijn bij wie je terecht kunt en die je graag zien. Wat uiteraard ook weer niet wil zeggen dat het leven en de liefde niet af en toe fameus zeer kunnen doen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Meer tijd met je vrienden nodig?
5: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
7: Ching ching!
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 5 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Ook met een sociaal tarief ga je meer moeten betalen voor gas en elektriciteit. En verschillende Antwerpse scoutsgroepen zitten in de problemen. Als je recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, bijvoorbeeld omdat je een laag inkomen hebt, dan moet je vanaf 1 oktober meer betalen dan nu. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. En dat is een serieuze stijging, zegt Stefan Goemare van SAMO. Dat is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen.
1: Concreet betekent het voor een gezin met een gemiddeld verbruik dat ze tot 110 euro meer op jaarbasis zullen moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
0: De energieprijzen stijgen sterk door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Zo'n 20 landbouwers met tractoren hebben vandaag actie gevoerd bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Die hoogspanningslijn moet windenergie van op zee verder naar heel Vlaanderen brengen. En een deel van die lijn loopt onder de grond, maar ook een deel boven de grond. En mensen die daar in de buurt wonen, die vrezen gezondheidsproblemen. Er lopen ook nog altijd verschillende procedures tegen de bouw van de hoogspanningslijn. Maar netbeheerder Elia is wel al met de werken gestart. En dat vinden de actie. Voerders onaanvaardbaar. Het bisdom Antwerpen vraagt liever meer huurgeld aan scouts en gyro-groepen voor het gebruik van terreinen en gebouwen, dat zegt Gazet van Antwerpen. De groepen kunnen ook een overeenkomst voor meerdere jaren afsluiten in de vorm van een erfpacht, maar dat is voor veel groepen gewoon niet haalbaar, zegt Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
2: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
0: De vrouw die gisteren een andere vrouw neerstak en daarna uit een raam sprong van haar woning in de Brusselse gemeente Anderlecht, heeft psychiatrische problemen. Gisteren namiddag werd de politie opgeroepen voor een incident in Anderlecht. En toen de agenten aankwamen, vonden ze een zwaargewonde vrouw die was gestoken met een mes en een vrouw gewapend met een mes en die sprong daarna uit een raam. Wellicht had ze een psychose. Beide vrouwen overleden later ook aan hun verwondingen. Veerle Bijloos van het parket van Brussel vertelt dat de politie nog probeerde de vrouw te helpen.
3: De politie heeft getracht om de vrouw te kunnen ontwapenen, maar helaas in die tussentijd is mevrouw uit het raam gesprongen. De gewapende vrouw heeft een psychiatrische problematiek en de vrouw die is komen te overlijden, dan ook de zwaargewonde vrouw, is een vriendin die juist te hulp is geschoten eigenlijk voor de gewapende vrouw. Die een psychiatrische problematiek heeft.
0: En een professor van de KU Leuven is vermist in Schotland. Dat bevestigt de Leuvense Universiteit. De prof Bijbelwetenschappen van 45 verdween gisteren tijdens een wandeling in de Schotse hooglanden. De hulpdiensten werden gecontacteerd toen hij niet meer terugkeerde naar zijn verblijf. De Schotse politie spreekt van een verontrustende verdwijning. We krijgen nog enkele opklaringen vanavond met vannacht kans op mist bij temperaturen tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig, we halen dan tot 28 graden. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui wel opnieuw toe en lokaal kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Maar Vlamingen thuis zijn. In de betere volkscafés met een biljart en voetbalpronostieken. En een sympathieke patroon zoals Café de Zwaan. Kom patroon, doe ze nog eens vol, want op één been kun je niet staan. Tenzij je natuurlijk een flamingo bent.

Manfred Mann, Pretty Flamingo. Mag ik je trakteren op mooie filmmuziek? In 1998 won Titanic van James Cameron maar liefst 11 Oscars, waaronder die voor beste film, beste muziek en beste song. Ik heb die film zeker al 6 keer gezien en ik blijf daar nieuwe dingen in ontdekken. Maar zelfs wie er niks moet van weten, kent natuurlijk het bekroonde liedje gezongen door Céline Dion, My Heart Will Go On. Het won niet alleen de Oscar voor beste song, maar ook nog 4 Grammy Awards en een Golden Globe.

0: goed tegen de warmte.
1: Dan zit je goed bij Radio BNE, want dat is Nationale Sauna Week.
0: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
1: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen sauna-moment voor twee.
2: Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

Patricia Pai, een oma van 77, maar nog altijd erg hip. De tijd vliegt. Als je nu foto's bekijkt van Darren Hayes en Daniel Jones, dan herken je ze gewoon niet meer. Eind jaren 90 scoorden ze nogthans een aantal wereldhits als het duo Savage Garden.

een liedje gehad vandaag dat Radio heet. Dit was The Band Radio, opgericht door Ray Parker Jr., die daarna solo zou gaan en een wereldhit zou scoren met Ghostbusters. Zin in een rondje luchtgitaar? Who You Gonna Call? Kenny Loggins en die gitarist van Footloose. Gooi ondertussen maar los die

0: Ook veel muziek en hele goeie, dus dat draai ik ooit nog wel eens rond 5:10 ook in de filmrubriek Footloose van Kenny Loggins. Zullen we toch maar al slowend op adem komen? Met een heel mooi koppel, Diana Ross en Marvin Gaye.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: vieren de Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Hoog tijd om de zweetklieren extra aan het werk te zetten.
0: Onze steen is helemaal op temperatuur. Giet hem maar.
1: Ga nu naar Radio Bene op VRT Max en stuur het bericht...
0: Ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen sauna bezoek voor twee.
0: Veel succes.

0: Groningen. Detox.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
0: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
1: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

exact wat ze in de opnamestudio ook moeten gezegd hebben toen ze de piepjonge Buddy Holly bezig hoorden. Oh boy, wat een talent, wat een vernieuwer. En veel te jong gestorven, uiteraard. Sam Bettis vind ik ook zo'n toptalent. Een stem die je omverblaast. Een grote, hele lieve persoonlijkheid. En hij heeft nu de debuuthit van Case Choice, Not an Addict, opnieuw opgenomen. Deze versie hoor ik liever.

Pluto, is er geen leven? En hier in België is het ook niet om over naar huis te schrijven met alle besparingen die ons boven het hoofd hangen. Maar we gaan niet klagen. Er zit schoonheid in heel veel dingen. Vooral in muziek. En zelfs de Muppets hebben liedjes gezongen die je af en toe hoort in The Rat Pack. De Crooner Club van Radio BNE. Open elke zondagavond van 6 tot 8. Geniet van Kermit & Co. van The Rainbow Connection. En tot morgen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Ook met een sociaal tarief ga je meer moeten betalen voor gas en elektriciteit. En verschillende Antwerpse scouts en gyrogroepen zitten in de problemen. Als je recht hebt op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit, bijvoorbeeld omdat je een laag inkomen hebt, dan moet je vanaf 1 oktober meer betalen dan nu. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. Dat is een serieuze stijging, zegt Stefan Goemare van SAMO. Dat is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen.
1: Concreet betekent het voor een

0: gezin met een gemiddeld verbruik, dat ze tot 110 euro meer op jaarbasis zouden moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
1: De energieprijzen stijgen sterk door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er moeten nog altijd veel leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van of naar school zitten. Het probleem is dus zeker nog niet opgelost. Dit schooljaar gaat het om 2524 leerlingen in totaal. En een van die leerlingen is de zoon van Sophie. Hij is 15 en zit elke dag 3 uur lang op de bus.
2: Hij stapt op 's morgens om 7:10. De school is gedaan om 3:30. Maar hij is pas om 5:00 s'avonds thuis op dat 1:30 op de bus, 's morgens en dan nog eens 's avonds. Ja, daar kruipt zijn energie. En niet in de lessen en niet in het werken voor school 's avonds, want dat is gewoon niet mogelijk.
1: Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget voor het leerlingenvervoer gelijk is gebleven, terwijl ze meer leerlingen vervoeren. De Lijn hoopt dat de hervorming die is aangekondigd snel kan worden uitgevoerd. Het bisdom Antwerpen vraagt plots meer huurgeld aan scouts en gyro-groepen voor het gebruik van terreinen en gebouwen, dat zegt Gazet van Antwerpen. De groepen kunnen ook een overeenkomst voor meerdere jaren afsluiten in de vorm van een erfpacht, maar dat is voor veel groepen gewoon niet haalbaar, zegt Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
3: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
1: Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd voor de 31 beklaagden. Voor Bressers zelf is 20 jaar gevraagd. Het gaat om een bende die terecht staat voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Het proces vindt plaats in een extra beveiligde rechtbank in Brussel en zal nog enkele weken duren. En archeologen van de Universiteit van Gent hebben in Damme bij Brugge een middeleeuwse boerderij gevonden zonder zelf te graven. In plaats daarvan hebben ze 800 molshopen doorzocht. Daarin vonden ze sporen van een hoeve van zo'n 700 tot 800 jaar oud die onder de grond ligt, zegt archeoloog Jaan Verliefden.
4: Op basis van bodemscans hadden we een rechthoekige structuur ontdekt, maar we wisten nog niet zo goed wat die structuur eigenlijk was. Dus dankzij molshopenonderzoek en artefacten dat de mollen naar boven hebben gebracht, konden we dat gebouw dateren in de 13e en 14e eeuw en kregen we een indicatie dat het gebouw uit baksteen was opgebouwd.
1: De oude hoeve wordt voorlopig wel niet opgegraven. We krijgen nog enkele opklaringen vanavond met vannacht kans op mist bij temperaturen tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig, we halen dan tot 28 graden. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui wel opnieuw toe. En lokaal kan dat ook een onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Passief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
12: Van Bokstal, licht je stil neer.
11: Sorry meneer.
13: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
15: Chipolatas, klinkt goed hè.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
16: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow! Cha-cha-cha.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers zijn celstraffen tot 20 jaar gevraagd voor de 31 beklaagden. Voor Bressers is 20 jaar gevraagd en voor zijn Braziliaanse compaan 15 jaar. Ze staan terecht voor smokkel van minstens 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Juhedi Moscovic, is niet verrast over de strafeis.
1: We hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
0: Het proces vindt plaats in een extra beveiligde rechtbank en zal nog enkele weken duren. Het lag al verschillende keren stil en vorig jaar nog werd de advocaten de zaal uitgezet. De Antwerpse zakenman Fernand Hut strekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouwvergunning voor 4 extra verdiepingen bovenop het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen. Hut is

0: eigenaar van de nabijgelegen boerentoren en vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht van op zijn toren zullen belemmeren. Volgens Huts negeert de Vlaamse regering negatieve adviezen van administraties en deskundigen. De federale regering gaat een inventaris opmaken van al het blusmateriaal in ons land. Aanleiding is de grote natuurbrand op de Hoge Venen die een maand geleden uitbrak en zo'n 3000 hectare natuur vernielde. Om die brand te blussen waren brandweerploegen uit het hele land nodig en er moest ook hulp gevraagd worden aan het buitenland. Zo'n inventaris moet duidelijk maken in welke bijkomende middelen ons land moet investeren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
1: Een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszone. Materieel, maar ook het personeel die er beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
0: Op de Hoge Venen wordt nog altijd nageblust. Het vuur is wel volledig onder controle. En de Amerikaanse president Trump heeft op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne een akkoord hebben gesloten om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Het is niet duidelijk vanaf wanneer en voor hoe lang die overeenkomst zou gelden. De Oekraïnse president Zelensky reageerde al en vraagt dat Trump meer details zou geven. Hij wil dat Rusland geen kritieke infrastructuur meer aanvalt, maar Zelensky verwacht niet dat Rusland daarmee zal stoppen. Het lijkt er dus op dat een akkoord toch nog niet helemaal rond is, zoals Trump suggereerde. We krijgen nog enkele opklaringen vanavond. Vannacht kans op nevel en mist bij temperaturen tot 17 graden. Morgen wordt vrij zonnig en warm tot 28 graden. Tegen de avond stijgt de kans op een bui met lokaal ook onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bronning. Detox.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
0: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
1: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman! Knaldi!
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Of skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: VRT Radio BD.
5: He's in cold, he ain't 92 years old.
6: You're the cold.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt gevlogen normaal tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Yehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
1: Wij hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
0: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. In Vilvoorde in de provincie Vlaams-Brabant is het tekort aan huisartsen zo groot dat er een tijdelijke noodpost komt voor inwoners die geen vaste huisarts hebben. Het stadsbestuur en de lokale huisartsenkring werken daarvoor samen. Een aantal recent gepensioneerde artsen zullen er patiënten ontvangen, vertelt Schepen van Welzijn Christel Herbos.
2: Die merken dat heel veel mensen geen vaste huisarts hebben of niet bij een huisarts.

0: terecht kunnen tijdelijk. En die het initiatief hebben genomen om een aantal voormiddagen per week zich vrij te maken, zodat mensen dan toch wel bij een huisarts terecht zouden kunnen. Want nu in de praktijk komen die meestal bij spoed terecht.
1: Zeven strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om zes huidige uitbaters die hun vergunning verloren en één uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en zes huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen vanavond hun derde groepswedstrijd tegen Estland. België won de eerste set met 17-25. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan bij minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen. Daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. Het scheepvaartverkeer verloopt moeizaam op de getroffen plek en schepen worden waar mogelijk omgeleid. Woordvoerder Lennart Verstappen legt uit wat er gebeurd is.
1: Er is inderdaad een gat ontstaan bij een zeeschip in het deurgangdok, waardoor er olie is gelekt. Er zijn dan onmiddellijk met de nodige man en machten en hulpdiensten en opruimdiensten naartoe gegaan om het gat te dichten en om de olie op te ruimen. Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde.
0: In april werd de deurgangdok ook al eens getroffen door een lek, al was het toen wel ernstiger. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. Het Israëlische leger gaat onderzoeken wie de militairen zijn die anoniem getuigd hebben in de documentaire NASA. Die film van 2 Israëlische filmmakers gaat over de aanvallen in Gaza en kreeg op het filmfestival in Venetië afgelopen weekend nog de speciale juryprijs. Maar de Israëlische minister van Cultuur is furieus over de film. Hij spreekt van verraad en wil dat de filmmakers hun nationaliteit verliezen. Israëlkenner Sander van Hoorn.
2: Het Israëlisch leger heeft daarop gereageerd en zegt: dit zijn mensen die wel kennis van zaken hebben, maar niet al te hoog in de rangen zitten. En ze proberen te verifiëren wie het zijn. Maar de stafchef van het Israëlisch leger zegt wel dat er een speciale

0: eenheid nu wordt ingericht om te kijken of er achtergekomen kan worden wie die mensen zijn die getuigen en of daar dan eventueel juridische actie tegen ondernomen kan worden.
1: En op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun derde groepsmatch tegen Estland. België leidt met 1-2 in de sets. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar. We halen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Volgens Trump kwam dat akkoord er op zijn verzoek. Rusland reageerde nog niet. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is €1,37 per liter, wat veel is voor de VS.
1: Trump wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. De hulpdiensten en opruimdiensten zijn ter plaatse om het gat te dichten en om alles op te ruimen, zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp Rouge.
2: Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde. Dus het betreft momenteel voorlopig de zone rond het schip waar dat het gat is. Dus een deel van het scheepvaartverkeer is daar ook gestremd, maar een deel van het verkeer en een groot deel van de activiteiten zelf, van laden en lossen van containers, dat daar gebeurt, kan gewoon plaatsvinden.
0: In april werd het deurgangdok ook al eens getroffen door een lek. Dat was toen wel ernstiger. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, beide 70ers, zijn zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6

huidige uitbaters die hun vergunning verloren en één uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. Op het EK-volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam zal komend seizoen niet in actie komen. Dat heeft ze gezegd in een video op haar sociale media. Maar een definitief afscheid van de sport is het niet. Leerdam werd dit jaar Olympisch kampioene op de 1000 meter en won zilver op de 500. Meter. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: In Bree in Limburg heeft de politie een groot labo opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een zeer groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De 3 grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-uren staking in alle Belgische gevangenissen. De aanleiding is het aanhoudende probleem van de overbevolking. Momenteel zijn er nog altijd bijna 500 gevangenen die op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zo zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al van maandag tot vrijdag, ook tegen de overbevolking en het personeelstekort. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het EU-recht. Dat de wet nu zal veranderen is het eerste signaal dat Hongarije ook op dit vlak breekt met het Orbán-tijdperk. Tijdens de verkiezingscampagne bleef Magyar nog eerder op de vlakte over dit thema. En op het EK-volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.

0: 12 uur goedenacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en hij legt uit wat er gebeurd is.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. In Schotland is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. Dat meldt de Schotse politie. Of het ook echt om de vermiste prof gaat, is nog niet zeker. De formele identificatie moet nog gebeuren, maar de familie van de man is wel op de hoogte gebracht. De politie spreekt niet van een verdacht overlijden. De prof van 45, die bijbelwetenschappen gaf, verdween gisteren tijdens een wandeling in de Schotse hooglanden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore wordt geschrapt als voorprogramma van de Engelse popzanger Ed Sheeran nadat er ophef was ontstaan over pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optredens. Dat meldt Macklemore op sociale media. Ze zouden normaal nog 8 keer optreden tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran, maar verschillende concertzalen zouden hebben laten weten dat dat niet kon doorgaan als Macklemore het voorprogramma deed. Macklemore schrijft dat zo 100.000 de fans getroffen zouden worden en dat Ed Sheeran dus in een moeilijke positie zat. Ed Sheeran zelf heeft nog niet gereageerd en ook de concertzalen geven geen commentaar. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw dan tegen Denemarken. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op jongens, pas op. Laat mij even door alsjeblieft. Bij ons inmiddels, dames en heren, de Belgische poepoe nog maar eens tweede vandaag. Ontgoocheld Maurice.
1: Tjua, tegenslag. Ik weet niet, gewoon een slechte dag. Ik zeg het, Mark.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: In een loods. Vier mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïens president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio die in Kiev is, maakt een inschatting.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt. Die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. Peking verbiedt vanaf 15 november het bezit en de opslag van drones binnen de stadsgrenzen. Wie dan nog drones in zijn bezit heeft of ergens bewaart in de Chinese hoofdstad, overtreedt de wet en riskeert een boete. De drone kan worden afgepakt. De maatregel volgt op een ongeval met een klein sportvliegtuig in juni. Het toestel botste tegen de CITIC Tower, de hoogste wolkenkrabber in Peking. De piloot kwam om en 13 mensen raakten gewond. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het blijft droog vannacht bij minstens 16 graden. Daarna een dag met nog behoorlijk wat zon en zomerse maxima van 28 graden. Tegen de avond komen er wolken en kan er een bui vallen. Woensdag wisselend bewolkt en nog hooguit 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

heel goede nacht. Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden